0: graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Colombia is een nieuwe president beëdigd. De ultrarechtse Abelardo de Lesprilla won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politieke outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. De Lesprilla zei dat hij hard op wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en veiligheid te herstellen in Colombia. Ook kondigde hij aan dat het land zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes onder leiding van de VS. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten 2 waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Volgens de Unie van Waterschappen voeren 11 van de 21 waterschappen in ons land op dit moment extra inspecties uit van dijken vanwege de droogte. In de Haagse wijk Duindorp zijn donderdagavond 6 mensen aangehouden na de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een hofje. In de wijk waren veel zwaar bewapende agenten aanwezig. Voor de veiligheid van inwoners werd de bewakingseenheid ingezet. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Wat voor drugs het waren en welke rol de verdachten hebben gespeeld is onbekend. Ook is onduidelijk wat de aanleiding was voor de inval in het hofje in Den Haag. Het nieuwe seizoen in de Eredivisie is begonnen met een overwinning van Excelsior op Cambuur. In Leeuwarden was het verschil voor rust al gemaakt door de Rotterdammers met 0-3 en het werd uiteindelijk 0-4. Het weer zo goed als helder, daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon, het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Den Haag is een dodelijk schietincident geweest in een woning. Daarbij is één persoon overleden. Het gebeurde aan het begin van de nacht in de wijk Wateringse Veld in het zuiden van de stad. Politie en ambulance zijn bij de woning geweest. Wat er zich binnen heeft afgespeeld is onduidelijk. Over het slachtoffer is niets bekend. Ook zijn er nog geen verdachten aangehouden. In Colombia is de nieuwe ultrarechtse president de la Esprilla ingehuldigd. Hij wil radicaal breken met het beleid van zijn linkse voorganger. Bij de ceremonie waren onder meer de Argentijnse president Milei, de Spaanse koning Felipe en FIFA-voorzitter Infantino aanwezig. De brand in Rotterdam-Charloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat bouwafval in brand. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer verwacht nog de hele nacht bezig te zijn met de brand in Rotterdam. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet betrokken geraakt. De Belgische overheid heeft de overname van een helikopterbedrijf door China tegengehouden. Het bedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen vervoert personeel van en naar platforms op zee en wil ook samenwerken met de Belgische Defensie. Volgens het ministerie van Economie gaat de verkoop aan een Chinees bedrijf niet door vanwege risico's voor de nationale veiligheid en de strategische belangen van België. Het helikopterbedrijf is ook actief in Nederland op locaties in Den Helder en Rotterdam. Het weer, in het noorden lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. Een van de doden zou een kind zijn. In verschillende delen van de stad waren explosies te horen. Ook braken er branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. Bij een schietincident in een woning in Den Haag is iemand om het leven gekomen. Het gebeurde in het zuiden van de stad. De politie doet onderzoek en is nog op zoek naar een verdachte. In Colombia is een nieuwe president beëdigd. De ultrarechtse Abelardo de Lesprilla won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politieke outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. De Lesprilla zei dat hij hard op wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en vrijheid te herstellen in Colombia. Ook kondigde hij aan dat het land zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes onder leiding van de VS. De Amerikaanse politie heeft bij een inval in een uitvaartcentrum meer dan 50 ontbindende lichamen gevonden. De overledenen waren ongekoeld en blootgesteld aan ongedierte. De autoriteiten kwamen in actie na meldingen van stankoverlast. De vergunning van het uitvaartcentrum in Chicago is ingetrokken. Lijkschouwers proberen te achterhalen van wie de stoffelijke resten zijn om de families te kunnen inlichten. Het echtpaar achter het uitvaartcentrum ging eerder ook de fout in met regels rond lijkbezorging. Het weer in het noorden lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.
3: The next train will be leaving from platform 1.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

www.nos.nl. 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemorgen, dit is het regionieuws. De politie heeft in Zeewolde een scooter van een overlastgevende bestuurder in beslag genomen na meerdere meldingen van hinderlijk gedrag. De bestuurder bleek bovendien niet in het bezit van het geldig rijbewijs. Tegen hem zijn meerdere processen verbaal opgemaakt. De scooter wordt vernietigd. De politieactie leidde tot veel reacties op sociale media. Onder een bericht op Instagram ontstond een discussie over de aanpak van overlastgevende scooterrijders. Daarbij spraken sommige gebruikers hun steun uit voor het optreden van de politie, terwijl anderen vraagtekens plaatsten bij de maatregel om de scooter in beslag te nemen. De gemeente Harderwijk houdt vast aan de plannen voor de nieuwe woonwijk Kranenburg, ondanks bezwaren van omwonenden over het autoluwe mobiliteitsconcept. De nieuwe wijk op het voormalige kazerneterrein moet ruimte bieden aan zo'n 500 woningen, waarbij bewoners gebruik maken van deelmobiliteit in plaats van een eigen auto met verbrandingsmotor. Omwonenden pleiten juist voor een volledig autovrije woonwijk. Ze vrezen dat bewoners die toch een auto bezitten, deze in omliggende straten zullen parkeren, waardoor de parkeerdruk in de bestaande wijken toeneemt. Bewoners krijgen de beschikking over deelauto's en deelbakfietsen, terwijl parkeren wordt geconcentreerd aan de rand van de wijk. En tot slot, de gemeente Ermelo houdt vast aan het besluit om vishandel Jan Muis een standplaatsvergunning op de markt te verlenen tot eind dit jaar. Een verzoek van de ondernemer om de vergunning voor een langere periode te laten gelden is door het college afgewezen. Volgens het Ermeloos Weekblad had de vishandel bezwaar gemaakt tegen de beperkte looptijd van de vergunning. Op advies van de commissie bezwaarschrift heeft het college het bezwaar ongegrond verklaard. Ermelo heeft de ambitie om op termijn geen standplaatsen meer toe te staan op de markt. Tegelijkertijd wordt onderzocht of op vrijdag een tweede marktdag kan worden ingevoerd. Daarmee wil de gemeente de toekomstige inrichting en functie van het marktgebied verder ontwikkelen. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

Ik heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog meer.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De brandweer in Rotterdam is nog altijd bezig met het blussen van een grote brand in Sjaarloos. Bij een recyclebedrijf staat sinds gisteravond bouwafval in brand. Er worden graafmachines gebruikt om het puin uit elkaar te halen en te blussen. De brand veroorzaakt nog altijd rook- en stankoverlast. De Maastunnel is in beide richtingen afgesloten. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet betrokken geraakt. Er is opnieuw minder bos verdwenen uit het Braziliaanse Amazonegebied. Uit satellietgegevens blijkt dat er de afgelopen 12 maanden 2900 vierkante kilometer bos verwoest werd. Het laagste aantal in 10 jaar tijd. Sinds president Lula da Silva aan de macht kwam 3 jaar geleden, verdwijnt er minder bos. In het najaar stelt hij zich opnieuw verkiesbaar als president van Brazilië. Hij belooft zijn kiezers om de komende jaren een einde te maken aan illegale ontbossing in het Amazonegebied. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. Een van de doden zou een kind zijn. In verschillende delen van het land van de stad waren explosies te horen. Ook braken er branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. In Colombia is de nieuwe ultrarechtse president de Lesprilla ingehuldigd. Hij wil radicaal breken met het beleid van zijn linkse voorganger. Bij de ceremonie waren onder meer de Argentijnse president Milei, de Spaanse koning Felipe en FIFA-voorzitter Infantino aanwezig. Het weer, in het noorden lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Jazzmuziek in alle mogelijke soorten en maten. Van zowel Nederlandse bodem als internationaal.
4: Dit is Veluwe FM.
5: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.

Wil je rechtstreeks binnenkomen in de studio van Veluwe FM? Stuur dan nu een e-mail naar studio@veluwefm.nl. Studio@veluwefm.nl.

Het groene hart van je radio. 24 uur per dag voor Ermelo en Putten. Dit is Veluwe FM.

0: Heiloe FM. Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen bij Russische raketaanvallen. Op meerdere plaatsen in de Oekraïnse hoofdstad brak brand uit. Woongebouwen zijn beschadigd geraakt. Volgens de gouverneur van de stad was 1 van de 3 doden een kind. De brandweer in Rotterdam is nog altijd bezig met het blussen van een grote brand in Charlois. Bij een recyclingsbedrijf staat sinds gisteravond bouwafval in brand. Er worden graafmachines gebruikt om het puin uit elkaar te halen en te blussen. De brand veroorzaakt rook- en stankoverlast en daarom was de Maastunnel in Rotterdam vannacht afgesloten. Er is opnieuw minder bos verdwenen uit het Braziliaanse Amazonegebied. Uit satellietgegevens blijkt dat er de afgelopen 12 maanden... 2900 kilometer vierkante bos verwoest werd. Dat is het laagste aantal in 10 jaar tijd. Sinds president Lula aan de macht kwam, 3 jaar geleden, verdwijnt er minder regenwoud. In het najaar stelt hij zich opnieuw verkiesbaar als president van Brazilië. Hij belooft zijn kiezers om de komende jaren een einde te maken aan de illegale ontbossing in het Amazonegebied. Nederlandse huishoudens gaven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Dat blijkt uit onderzoek van ABN AMRO. Op extreme dagen werd er minder geld overgemaakt of gepind, vooral op het platteland. Daar wonen relatief meer ouderen die met de hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit wegens extreme hitte. En in supermarkten werd nu juist meer gepind. En het nieuwe seizoen in de Eredivisie is begonnen. Promovendus Cambuur ging op eigen veld hard onderuit tegen Excelsior. Het werd 4-0 voor de club uit Rotterdam. Bij rust stond het al 0-3. En ook in de eerste divisie is het seizoen weer begonnen. Het weer nog. Vandaag veel zon. De temperatuur die loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. En ook morgen wordt het een zonnige en droge dag wederom bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
7: Leuk dat je luistert.
8: Het is weer tijd voor een uurtje genieten. Bij Bob's Golden Oldies. Met oldies uit vervlogen tijden.
9: Samenstelling en techniek, Bob Voren.

0: Welkom weer bij een nieuwe aflevering van Bob's Golden Oldies. Vandaag begonnen we met Lou Rawls. You'll never find another love like mine. En zo is dat. We gaan door naar een fluiter. Roger Whittaker, Mexican whistler.
1: Here's another one. One, two, three.

regelmatig terugkomend in dit programma is, dat zijn de Everly Brothers met deze keer Till I Kissed You. We gaan naar een Nederlands topper, Rob de Nijs, Ritme van de Regen.

Billy Joel. Nee. Billy Joe Royal. Dit was Down in the Boondocks. We gaan door naar Gladys Knight en de Pips. Home is where the heart is.

Wat is het weer gezellig?

Roger Miller met King of the Road. Een nummer wat veelal gebruikt wordt bij vrachtwagenchauffeurs. Dit vinden ze echt geweldig om dan op de grote weg te zitten en dan dit nummer keihard te horen. Melting Pot. Ja, dat is net Veluwe FM, want hier zijn allemaal mensen bij elkaar die helemaal gek zijn van muziek. Dus de Melting Pot van Veluwe FM. Nee, de Melting Pot van Bloemink. Hier komt-ie.

0: This one by special request.
1: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meesterlijk en aardig

vrienden al een half jaar voorbij. Dat is verdomd een hele tijd. We waren jonger en ik hield niet meer van jou dan jij van mij. We scheiden, maar ik raakte je niet kwijt.

Je vraagt of ik al die jaren je onmiddellijk heb herkend, of ik soms nog wel eens aan je heb gedacht. Wat dacht jij dan dat je een ander bent geworden dan je bent?

Joost Nuissel met Ik ben zo blij dat ik je niet vergeten ben. En zo is het gewoon. We gaan naar Earth and Fire met Journey Kaagman. Earth and Fire met Memories.

Gene Pitney met 24 Hours from Tulsa. Nou, dat, die missen we wel, zo'n nummer in de top 40. Jongen, wat is dit goed. We gaan naar die Amen Corner. Hello, Susie.

Na het geweld van Eamon Corner is dit toch wel een rustpunt. Dit was Mr. Ekkebilk met Stranger on the Shore. We gaan een beetje in hetzelfde voort. En dat wordt dan B.J. Thomas met Raindrops Keep Falling on My Head.

Moments and Whatnots. Girls. Het is weer voorbij. Het uurtje leuke muziek. Dus ja, het is niet anders. Dus laten we maar gewoon denken. Volgende week is er weer een week. Dus tot volgende week zou ik zeggen. We gaan eruit met Kenny Ball, Sukiyaki.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Charlois is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte tot ver in de omgeving rook- en stankoverlast. Daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer opengegaan, net zoals wat andere wegen in de omgeving. De brandweer die heeft op het terrein van het recyclingsbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. En er wordt nog altijd wel nageblust. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen, onder wie een kind. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. In verschillende delen van de stad waren explosies te horen en ook braken branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. Nederlandse huishoudens die gaven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat er op extreme hete dagen minder geld wordt overgemaakt of gepind, vooral op het platteland. En daar wonen relatief gezien meer ouderen die met de hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen juist vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit vanwege de extreme hitte. In supermarkten werd toen juist meer gepind. En in Colombia is een nieuwe president beëdigd. Het is de ultrarechtse Abelardo Lara Esprilla. Hij won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politiek outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. Lara Esprilla zei dat hij hard op wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en veiligheid te herstellen. En ook kondigde hij aan dat Colombia zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes, allemaal onder leiding van de VS. Het weer nog, veel zon en de temperatuur die loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 24 in het zuidoosten. Ook morgen zonnig en droog, 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
3: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
4: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
5: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
6: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
4: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
7: Dit is Veluwe FM.
8: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
9: Hey DJ, gib mir deinen Rhythmus.

Luisteraars, ook vandaag heet ik u weer van harte welkom bij een uurtje over Kate. En dat betekent een uurtje de Duitse slagers en de liedjes uit de Alpenlanden. En daarbij mag ik dan uw muzikale gastheer zijn. En mijn naam?

En dat was dan weer de opening van ons uurtje Auf Geht's. En uiteraard ging dat gepaard met een nummer gezongen door Matthias Reim. En uiteraard natuurlijk ook weer gelet op de tijd van het jaar. Met een zomersteentje, nächsten Sommer. En dat hield ook weer een belofte in, want dan zien we elkaar weer. En dan vieren we weer ons feestje. Nou, zoals ik al zei, dus dit keer dus weer veel van de volksmuziek. En daar allemaal met een knipoog naar de zomer. Fernando Express, dat zijn dan de eerste die op ons reguliere lijstje staan. Ich weiß nur eins, ich will dir zurück.

En dat was dan Fernando Express. En ze wisten één ding zeker. Ik wil zo dier terug. Nou, we gaan eerst nog even een zomernacht op Hawaii houden samen met Michael.

dan is het na de zomernacht op Hawaii weer tijd voor de Oja-erlebnis. Ik hou het kort deze keer. We hebben een duo bij de kop. En het duo dat bestaat uit de broers Bernd en Karl-Heinz Ulrich. En tezamen vormen zij het duo Die Amigos. Sinds 1970 bevolken zij de diverse podia en vermaken grote zalen vol steeds weer met hun vrolijke melodiekjes. Poosje geleden was er een gerucht dat ze zouden gaan stoppen. Alleen, nou nee, ze hebben daar nog geen zin in. En ditmaal nemen ze ons ook mee in de zomerse sferen van Santa Monica. MUZIEK

En dat was dan een van de oudere bands uit Duitsland van de volksmuziek, Die Amigos. En wij vervolgen met een band die nog iets ouder is, alhoewel de samenstelling, de bandleden, nog wel gewisseld is in die tussentijd. Maar dat waren die Flippers. Sinds medio jaren 60 van de vorige eeuw waren zij actief op de diverse podia. Ditmaal hier in het uurtje Auf Geht's met Weiße Rose im Sommerwind.

Ook weer een lied met een belofte. Eensmaal zullen wij elkaar weer zien. Wij vervolgen Gabi Bakinski. En wie wil dat nou niet? Een kleines huis aan meer.

dat was dan Gabi Baginski met Ein kleines Haus am Meer en een zegelbootje ervoor. Wolfgang Zeichner, CCC Ibiza!

En dat waren ze dan weer in het uurtje of Kate's draaiamraai, oftewel twee vokaaltjes die verbonden werden door een instrumentaaltje. Het drietal dat begonnen we met Bernd Berger. En hij zong Hola, das ist Mallorca. Het instrumentaaltje kwam ditmaal van Frits Lambert. En dat ging over het lied Der Sommerrozen. En zojuist was dus het Showmix Sextet. Met een loflied op San Marino. Wij vervolgen met het Lelienvelder Trio. En ook zij bezingen de zomer.

Lilienfelder trio. En zij hadden ook een loflied op de zomer. Maar zij maken dan weer plaats voor Money Down. En hij heeft het over Wendy.

En dat was dus ook weer een Hollandse inbreng in dit uurtje of Gates. De band Peanuts. En we gaan afscheid van u nemen, want het klokje tikt onverbiddelijk door. Ik ben blij dat ik u weer een uurtje heb mogen vermaken met de Duitsstalige muziek hier bij Veluwe FM. En we sluiten dit uurtje af met de Flippers. En deze zomer met dier.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederlandse huishoudens gaven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat er op extreem hete dagen minder geld werd overgemaakt of gepind. Vooral op het platteland. Daar wonen relatief gezien meer ouderen die met hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen juist vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit vanwege de hitte. In supermarkten werd toen wel meer gepind. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Charloos is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte tot ver in de omgeving rook- en stankoverlast. Daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer opengegaan, net als wat andere wegen in de omgeving. De brandweer heeft op het terrein van het recyclingbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. Er wordt nu nog wel nageblust. In een deel van Duitsland mogen vrachtwagens deze maand ook op zondag de weg op. Normaal geldt er dan een vrachtwagenverbod, maar vanwege de aanhoudende droogte wordt er een uitzondering gemaakt. Door de lage waterstand is er namelijk minder vervoer mogelijk via rivieren zoals de Rijn. Vrachtwagens mogen daarom dus ook op zondagen rijden. Zo moeten problemen voor bedrijven worden verminderd. De maatregel valt wel samen met de vakantiedrukte. Het gaat steeds beter met het Amazonegebied in Brazilië. De ontbossing is in een jaar tijd opnieuw afgenomen tot het laagste punt in 10 jaar. Er verdween 2900 vierkante kilometer bos. Vorig jaar was dat nog 4500 vierkante kilometer. Het weer, geregeld zon en de temperatuur loopt op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Ook morgen zonnig en droog en dan 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A28 Amersfoort-Zwolle staat bij Wezep 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Er is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht en ook de afrit is daar dicht. Verder file op de N310 Arnhem-Elburg. Tussen Schaarsbergen en Otterlo is de vertraging 20 minuten. Dat heeft te maken met de afgesloten A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Goedemorgen luisteraars, welkom bij de Stamtafel. Tot 12 uur zijn we bij u met heel veel informatie, leuke muziek en de tuinman die komt ons ook vertellen wat we allemaal kunnen doen buiten op het balkon en noem maar op. De techniek wordt gedaan door Alexander. Hij presenteert ook mee, het is mijn co-host zoals ze dat in goed Nederlands noemen. En mijn naam is Trace, tot 12 uur de Stamtafel. MUZIEK

0: de Stamtafel. Schuif gezellig aan op zaterdagmorgen voor lokale informatie, activiteiten en alles wat er ter tafel komt. De Stamtafel.
1: Nou, en als we dat dan weten, dan zal ik u vertellen dat als u onverhoopt een huisarts nodig heeft, u het beste even kunt bellen met de huisartsenpost. Het telefoonnummer is 085-77-37-371. U vindt de huisartsenpost bij ziekenhuis Sint-Jansdal in Harderwijk. En het is voor klachten die niet kunnen of mogen wachten tot uw eigen huisarts weer dienst heeft.
2: En als u nou vandaag denkt van ik moet er toch even uit, maar ik heb geen zin om iets actiefs te doen. U bent van harte welkom in de studio van Veluwe FM aan de Brinkstraat 91A. We zitten onder het theater Straut. Trees en ik zijn er klaar voor om u te ontvangen met koffie of thee. Kom gezellig langs, een praatje, een babbeltje en een muziekje. Allemaal heel gezellig.
1: We hebben ook nog soep.
2: Nee, dat is voor later op de dag, maar dan zijn we er niet meer.
1: Oh, dan zijn we er niet meer.
2: Nee, dan kan je tot de dag niet mee beginnen met
1: nou,
2: soep.
1: Nou, waarom niet? Ja. Het kan lekker zijn als je zin hebt.
2: We moeten niet aan denken.
1: Jij niet. Dus nou ja. Jij wilt thee in plaats van soep.
2: Ja, nou, ja. Dat sowieso. Dat en als sowieso. Je nou helemaal niet wil komen, dan kun je altijd nog appen naar de studio. Een appje kan dan naar 06-8309-8309. Bellen kan ook 0341-360-148.

0: daar gaat Rocky Burnett met Tired of Towing the Line. Ik heb niet opgezocht wat het precies betekent.
1: Ik ook niet en ik weet het ook niet. Ik weet het niet, maar het is wel een lekker nummer voor mee te beginnen. En wat ook lekker is om vandaag de brokante route te lopen, te fietsen of te rijden. Want de brokante route loopt langs een aantal winkeltjes waar je antiek, brokante, retro, boerennostalgie, verzamelitems, vintage, meubeltjes en verlichting kan kopen. Kortom, voor ieder wat wils. De landelijke route loopt langs en door het mooie dorp en buitengebied van Putten en is goed te bereiden met de auto of de fiets. De aangesloten brokante winkeltjes zijn Curiosa, Bato's Erf, Bato'sweg 15. Het is allemaal in Putten dus. Creamine, de stoere snuffelschuur, Halvinkhuizerweg 84. De Paardenstal, Koldhoornseweg 16. Eefstoko, Oude Nijkerkerweg 21. De Buitenkamer, Roosendaalseweg 67. Het Overschotje, Roosendaalseweg 65. Eefstoko, Oude Nijkerkerweg 21. Elke tweede zaterdag van de maand tussen 10 en 4 uur. En dat is dus vandaag 8 augustus. De route is op elke locatie te starten.
0: En ik denk dat Eefstoko het extra druk krijgt, want die heb je twee keer genoemd.
1: Heb ik die twee keer genoemd?
0: Ja, dat is niet verkeerd.
1: Nee, dat is niet verkeerd. Het is in ieder geval Eefstoko.
0: Ja, zeker weten. The Air That I Breathe van de Hollies nu.
1: Oké.

0: De Hollies met The Air That I Breathe. De lucht die ik inadem, nou, die houdt ons gezond. En dat is speciaal voor Elisabeth. Elisabeth, goed inademen, dan blijf je gezond.
1: Oké. Okay. Was Elisabeth niet helemaal lekker?
0: Dat weet ik niet.
1: Oh,
0: maar
1: nee.
0: Je
1: geeft raad.
0: Ik geef goede raad. Voor kan ik iedereen aanraden. Blijf ademen.
1: Ja, dat is, lijkt me ook wel heel verstandig. Ja. Gewoon doorgaan met ademhalen. Maar wat we ook kunnen gaan doen, naar de kleedjesmarkt in Garderen. Op het grasveld bij de hervormde kerk wordt er de komende tijd een gezellige kleedjesmarkt rondom de kerk in Garderen gehouden. Elke zaterdag tot en met 29 augustus aanstaande van 9 tot 1 uur en op woensdag 12 augustus van 9 tot 5 uur.

0: Casey en de Sunshine Band met een oproep aan jullie luisteraars. Please don't go, blijf luisteren, want er komt nog heel veel leuks langs, vooral muziek en de nodige tips om erop uit te gaan.
1: Ja, dat is gewoon zo, want vandaag kunt u met een natuurgids van Staatsbosbeheer op pad voor, met een wildsafari. En waar wordt dat gedaan? In de Stille Kern in Zeewolde. Ga met die natuurgids op pad en ontdek het gebied en het wild dat hier leeft. Met een beetje geluk zie je Schotse hooglanders, koninkpaarden, reeën en damherten in hun natuurlijke omgeving. Onderweg hoor je hoe deze dieren het landschap mede vormgeven en waarom hun aanwezigheid zo belangrijk is voor dit gebied. Tijdens de rit door het half open bosgebied word je omringd door de geluiden van talloze vogelsoorten die hier volop van profiteren. De prijs is voor volwassen personen €18, voor kinderen tot en met 12 jaar €12. Deze safari is geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar. Praktische tips: kleed je op het weer en bescherm je tegen muggen. Neem je verrekijker en of fototoestel mee. Toegankelijk voor minder valide, mits je zelf in de eco-car kunt stappen. Niet rolstoel toegankelijk en honden zijn niet toegestaan. Deze natuurervaring komt tot stand in samenwerking met de Stichting Puur Zeewolde. Boek nu je plek en beleef een unieke safari in de natuur. Vandaag dus, 8 augustus, van 2 tot 5 uur. De start is op parkeerplaats Speelbos de Zevensprong aan de Groenewoudseweg in Zeewolde. Boeken kan via www.tickets.staatsbosbeheer.nl.
0: En als je nou te laat bent voor vanmiddag, dan is er nog mogelijkheid om deze safari te doen op komende week. Ik denk de 12e is een woensdag. En dan is volgende week zaterdag en nog een aantal keer daarna. Ja,
1: en dat vertellen we nog wel dan.
0: Ja. Ja, maar goed, er zijn nog kansen genoeg als vanmiddag al vol of te laat blijkt. Ja, of te vroeg blijkt.
1: Ja.
0: Muziek maar weer houden.

0: En daar gaat Minnie Riperton met Loving You. En dat kunnen we natuurlijk als presentatoren vanuit Veluwe FM tegen al onze luisteraars zeggen.
1: Tuurlijk, wij houden van iedereen.
0: Tuurlijk toch?
1: Ja, ja. Zo is het ook. Oké, op de zaterdagavond de 8 en 15 augustus kun je genieten van orgelconcerten in de hersteld hervormde gemeente in Putten. Op 8 augustus vanavond dus speelt Even Bogert en op 15 augustus spelen Jaap Zwart senior op het orgel en Jaap Zwart junior op piano. De deuren gaan open om 7:30. De toegang is vrij, maar is wel een digitale of een gewone collecte.

0: Suzy Quatro, if you can't give me love, als je mij geen liefde kan geven. Nou, daar hebben wij bij de stamtafel wel een antwoord op, Elke Trace.
1: Ja, ik denk het wel.
0: Dan geven we, dan geven je ons Henk.
1: Ja, we geven Henk, maar we geven eerst Jan Rot.
0: Ja, maar we moeten toch even vertellen dat Henk niet zomaar genoemd wordt, want hij is er al.
1: Ja, hij is er al, maar we moeten nog eerst eventjes...
0: Dan laten we nu horen met de intro van Jan Rot. Groen, groen, gras.
1: Helemaal goed.

0: En daar gaat Jan Rot.
1: En dat is dan, hij is aan het verven nu. Kan niet anders, hij moet het huis verven.
0: Ja, helemaal groen.
1: Helemaal groen gaat je het verven. Goedemorgen Henk.
2: Goedemorgen.
1: Fijn dat je er weer bent.
2: En Alexander.
1: En Alexander uiteraard. Alweer een maand geleden. Hè?
2: Gaat hard,
1: het
2: hè?
1: Gaat die tijd voorbij. Hè? En ik denk, nou Henk gaat wel met vakantie, maar je hebt geen tijd.
2: Nou, ik ga wel op vakantie, maar...
1: Maar niet als je hier moet zijn.
2: Zoiets, ja.
1: Ja, nou oké. Okay.
2: Ja.
1: Maar ja, vannacht koud, hè?
2: Ja, ik zei het net, hè.
1: Ja.
2: Ik had vanmorgen op de thermometer gekeken, minimum-max thermometer.
1: Ja.
2: 8,1 was het bij mij.
1: Ja.
2: Dus onder de 10 graden vannacht.
1: Ja, het is wat. Ja, ja, er waren plaatsen die tegen het vriespunt aan zaten, hoorde ik vanmorgen.
2: Oh, dat zou best kunnen.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar ja, het is Holland in het stilstaan, hè?
2: Ja. Ja, klopt. Ik heb de thermometer tegen de muur aan hangen, dus dan...
1: Dan is het toch wel iets warmer. Als
2: ja,
1: dat
2: blijft
1: het in
2: gewoon de warmte aan de muur
1: ja.
2: blijft hangen.
1: Ja,
2: dus
1: dat is
2: helemaal
1: zo.
2: Goed beeld.
1: Maar we kunnen er niks aan doen en dat is maar heel goed.
2: Ja.
1: Ja.
0: Maar heeft dat ook meteen impact op onze buiten gebeuren? Oftewel de planten, struiken, bomen enzovoorts? Dat zo'n temperatuurwisseling
2: nee,
0: enorm...
2: Nee, dat is geen probleem.
0: Oh.
2: Dat is die temperatuurwisselingen, dat gaat wel goed.
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja. Zo zag je ze aan zijn staan gewend, net als wij.
0: Ja, spreek voor jezelf hoor.
1: Ja, ja oké. Okay.
2: Het wordt vandaag niet zo warm, dus dat scheelt natuurlijk. Het wordt 24 graden, maar morgen zitten we weer op de 30, hè?
1: Ja, hè?
2: Ja.
1: Het kan niet op.
2: Nee, en volgende week, maandag, dinsdag, woensdag, wat zeg ik? Woensdag, donderdag, vrijdag is het ook weer tropisch warm.
1: Ja,
2: dan zit het ook weer rondom de 30.
1: Ja, maar ik hoorde zelfs in het zuiden dat het wel... Eind 39, 40 kon
2: ja,
1: worden.
2: Ja, dat kan. Maar hier in deze omgeving is het...
1: Is het
2: wat
1: ja, op de Veluwe is het dan iets rustiger. Ja,
2: ja. En ik vind het geluk wel dat de nachttemperaturen ook aankomende week weer onder de 20 graden blijven.
1: Ja.
2: En dat geeft je toch voor jezelf een beetje verkoeling. Dat je een keertje een raam open kan zetten. En, om de temperaturen weer in je huis ook, in je woning op orde te krijgen.
1: Ja, want ik had gisteravond alles opengezet toen de... temperatuur dus naar beneden ging.
2: Ja.
1: En ik ging vannacht naar bed, of vannacht laat. En toen was het koud op slaapkamer, joh. Maar ik had alles openstaan.
2: Ja. Ja.
1: Toen heb ik maar eventjes mijn dekbed over me heen getrokken. Ja, ja dat moest gewoon. Maar
0: kruikje
1: ja, goed,
0: klaargelegd okay. Natuurlijk ook. Hè?
1: Wat zeg je?
0: En een kruikje klaargelegd voor je voeten.
1: Ja,
0: ik ken jou.
1: Ja, jij kent me al een poosje. Dus wat dat betreft, je weet wat ik dan doe. Ja?

0: Oké. Maar bedgeheimen ga ik verder niet vertellen.
1: Oké. Okay. Verder dan de kruik komen we vandaag niet.
2: Nee, andere kruik.
0: Andere kruik, ja, jeneverkruik en zo. Ja, ja. Nee, maar we zitten dus gewoon in de volle vakantieperiode. En ik kan me voorstellen dat mensen zich zorgen maken. Die hebben een mooie tuin aangelegd. En dan gaan ze met vakantie. En dan komen ze terug.
2: Ja, dan hadden ze wat moeten regelen.
0: Ja,
2: natuurlijk.
0: En wat moet je dan regelen, Henk?
2: Nou, allereerst is het zo van... Ik durf rustig op mijn vakantie te gaan en dan zet ik mijn kuiplanten, die zet ik op het koelste plekje waar de zon niet komt, mm-hmm. bij elkaar. En ik ga niet zo lang, dus ik ga maar een weekje, maar ja, geef ik alles gewoon van tevoren water en dan redt het dat wel.
0: Ja, ja, maar als je langer gaat dan?
2: Dan heb je pech. Opzoeken. Nee, dan heb ik wel iemand
0: in de buurt die even kan assisteren wat dat betreft. Precies. Ja, nou, dat is wel leuk natuurlijk dan. Ja.
2: En wat er normaal ook speelt is, ik werkte nog maar bij mijn werkgever nog niet. In 1976 werkte ik er net een jaartje. Dat was op het terrein van Zonnevank. Mm-hmm. En toen was het ook zo'n hele droge zomer als dat nu aan de gang is. En ze hadden daar eigen watervoorziening. Dus dan pompten ze op meer dan 120 meter diep de grond uit. Maar toen heb ik de oude brandweerslangen, die lagen er nog.
0: Ja.
2: En die heb ik allemaal uitgerold. En toen hebben we van de brandslangen, heb ik dus...
0: Een watersysteem gemaakt.
2: Overal de rhododendrons water gegeven.
0: Oké. Okay. Ja, want die stonden er heel veel.
2: Ja.
0: Ja.
2: En rhododendrons is een plant die is eigenlijk ook geïmporteerd. Hè. Komt hier van oorsprong niet vandaan. Maar die gedraagt zich anders dan de meeste andere planten. En hij heeft een kluit. En dat betekent gewoon... Normaal zeg ik altijd van, als je een plant hebt, wat moet je ermee doen? Nou, ik geef hem flink water. De eerste keer zelfs de kluit nat maken. Het plantgat ook doen. Het plantgat ook goed
0: nat maken. Ja.
2: En dan poten. En dan eventueel nog wat water erbij. En dan hoef je er een hele tijd niks aan te doen. Hmm. Dan redt hij zichzelf. Want hij maakt dan al zijn wortels, die gaan dat water achteraan.
0: Ja.
2: En... dat moeten we vooral hier in deze omgeving moeten we dat zeker hebben. Tenminste, op de hogere zandgrond. Als je dicht bij het Zandmeer zit, is het wat anders.
0: Ja.
2: Maar we hebben hier geen grondwater waar we wat aan hebben. Want dat zit te diep.
0: Ja.
2: Dus die plant die moet gewoon verder zoeken. En dan redden heel veel planten dat.
0: Maar heel vaak is het ook zo dat je denkt van hij is aan doodgaan. 'S Avonds, ik bedoel als een dag de zon erop gestaan heeft, hangt hij helemaal slap.
2: Ja, dat is heel goed van hem dat hij dat doet.
0: Oké.
2: Dat is, dat wil helemaal niet zeggen dat hij doodgaat. Want als hij de volgende ochtend weer gewoon overeind staat, is er niks aan de hand. En behalve en als dat de ochtend erop niet zo is, dan wordt het, gaat het wat kritieker worden.
0: Ja, ja.
2: Want het is zo van, hij laat zijn blad slap hangen om zijn verdamping tegen te gaan. Hij beschermt zichzelf.
0: Oké. Okay. Dus wat slim van die plant eigenlijk.
2: Ja, die planten doen dat. Ja. En dus dat wil helemaal niet zeggen dat dat gelijk...
0: Dat je dan gelijk met de brandslang erop moet om water te geven, nee.
2: Nee, precies. En dat zie je heel veel, dat ze de boel op willen frissen.
0: Ja.
2: En het tuintje even lekker vochtig maken 's avonds, want ze hebben het zo slecht gehad.
0: Ja.
2: Nou, dat is precies, heeft precies het verkeerde effect.
0: Dan moet je net niet doen.
2: Dan moet je het steeds vaker doen. Mm. Want die planten, die gaan niet meer met hun worteltjes naar beneden. Ze blijven denken van, we hebben een lui lekker land hier. We hoeven er niks voor te doen.
0: Oh, oké, okay, ja.
2: We kunnen gewoon, hoeven we onze wortels niet dieper te zoeken.
0: Nou.
2: Dus ik, in mijn tuin heb ik dus ook hele diepe grondwaterstand.
0: Ja.
2: En... sproei bijna niet. En ik ben eigenlijk ook altijd aan het kijken van planten die het dus niet redden, die de volgende dag nog wel slap hangen.
0: Ja, ja.
2: Van, wil ik hem nog houden?
0: Of haal ik hem eruit?
2: Wil ik hem nog houden? Of ga ik een andere plek opzoeken voor hem?
0: Ja.
2: Want soms staat hij te veel in de zon, want dat is ook een grapje. Je koopt soms planten dat je denkt van, nou, die kunnen in de volle zon, want die komen uit een of ander Zuid-Europees
0: land of zo.
2: Zuid-Europees land of zo vandaan. of misschien wel uit de tropen. Ja. Maar dat wil nog helemaal niet zeggen dat ze tegen de zon kunnen. Want die temperatuur kunnen ze wel aan. Maar of ze wel of geen zon hebben...
0: Dat branden van de zon.
2: Dat branden, ja. Ja, ja. Want een plant die warmte kan hebben, wil nog niet zeggen dat die tegen de zon kan.
0: Ja, ja, je moet dat ook maar weten.
2: Ja, ja, precies. Maar, ja. Maar dat is gewoon... Ja, zo maar, zit het
0: maar
2: in elkaar.
0: Wat jij net zei, ik bedoel, wij doen er net of deze zomer zo uitzonderlijk is. Maar wat jij zei, in 76 was er ook zo'n zomer.
2: Ja.
0: En dat weet ik nog, want toen had ik net een baby gekregen in 75 en die stond buiten, weet je. En toen heb ik echt plekjes voor in de schaduw moeten zoeken voor de kind. Ja.
2: Ja.
0: Anders was ze helemaal verbrand.
2: Precies.
0: Ja, en dat is niet gebeurd, dus nee, valt mee.
2: Ik had toen ook heel veel grasvelden daar.
0: Ja.
2: En er was één grasveld, dat was particulier.
0: Ja.
2: En dat had gewoon... En die mensen gingen op vakantie. En wil jij onze tuin dan ook meemaaien met de machines?
0: Ja.
2: En dat deden we ook wel.
0: Ja.
2: Maar sproeien kwam daar niet van.
0: Nee.
2: En, maar ze hadden gewoon de hele zomer elke keer gesproeid. En... Nou, ik denk gewoon overal waar het die gezondslagen. Ik denk van, dat herstelt zich wel weer.
0: Ja.
2: En toen was de zomer voorbij en het begon te regenen. En alle gezonds kwamen gewoon weer op.
0: Ja.
2: Maar die tuin niet, want die hadden ze zo verwend. Die was het gras.
0: Oh, gosje, ja.
2: Ja.
0: En toen kreeg jij de schuld.
2: Nee. Want, maar ik had toen al gelijk al de link gelegd van... Hey,
0: van te veel gesproeid en...
2: Wel veel sproeien en lekker land gemaakt en dan wil het niet.
0: Ja, dan gaat het niet meer. Ja. Nou ja, was een goede les voor
2: precies.
0: Ze.
2: Precies.
0: Ja.
2: Maar nou, ik hoorde net van Alexander ook al een vraag van... Ja, hoe doe je dat dan met het gemeentelijke plantsoen en zo? Want dat ziet er ook niet uit. Dat ziet er allemaal door uit.
0: Ja.
2: Als het goed is, de meeste planten die hoeven, ook al laten ze hun blad allemaal vallen, ze gaan bijna nooit volledig dood.
0: Nee.
2: Je hebt grote kans dat als het weer omslaat, dat ze gewoon weer uitlopen.
0: Ja, maar ik vind ook, want ik kijk, dat weet jij, van mijn appartement, kijk op die grote bomen. Die daar allemaal. Jij noemde het hemelbomen of zo.
2: Ja, dat kan.
0: Ja. En, maar die beginnen echt helemaal herfstkleuren te krijgen al.
2: Ja, dat is gewoon heel verstandig van ze. Want ze hebben gewoon minder... Ze halen namelijk het vocht uit de bladeren... wat ze op voor een andere plek nodig hebben. Dat gebruiken ze gewoon om zichzelf in leven te houden.
0: Ja.
2: En dan lijkt het... Dat doen ze in de herfst ook. Dan slaan ze het ook op.
0: Ja.
2: En dan gaan... Dan krijg je ook die herfst...
0: Want nu is het dan augustus... en nu al die herfstkleuren. Ik vind het wel vroeg, of niet?
2: Ja, dat kan.
0: Ja.
2: Maar het is bijna nooit dat ze hem helemaal laten vallen.
0: Nee. Maar je ziet ook wel, want het is hier ook, hierom strouwt en zo, dat er veel blad ligt al.
2: Ja, hè? Maar dat is alleen maar...
0: Bescherming van de boom zelf.
2: Van hemzelf.
0: Ja.
2: Ze denken van, want we hebben ook een winter gehad die ontzettend bladrijk was.
0: Ja.
2: En er is veel meer blad aan de bomen en aan de struiken als dat we andere jaren hebben.
0: Ja, ja.
2: En dat komt gewoon door de vochtigere periodes
0: daarvoor. Ja, die we gehad hebben. Ja.
2: Omdat elk jaar is het anders, hè?
0: Ja.
2: En dus die planten die weten nu gewoon, we moeten overleven.
0: Hmm.
2: En
0: dat is een manier om te overleven.
2: Ja, ja. Als we dan hun blad af laten stoten, vallen, hoeven we minder water op te zuigen.
0: Oh, op die manier is dat. Ja, het is een soort bescherming.
2: Het is een bescherming. Ja. En er zit ook wel wat achter dat ze, dat het ook niet beschikbaar is vanuit de...
0: Ja, dat ook. Dan, ja, want het grondwater zal wel erg diep zitten natuurlijk ook.
2: Maar het is vaak dan... dat heeft hoe dat precies zit. Maar in ieder geval... Ze
0: regelen dat zelf.
2: Ja.
0: Ja. En daar hoeven wij ons niet druk om te maken. Want dat komt helemaal weer goed.
2: Precies. Maar ja, als het hier een woestijnklimaat wordt... Dan
0: Nee, dat... Maar dan gaan we wel emigreren. naar IJsland.
2: Naar de Noordpool.
0: Noordpool, zoiets.
2: Nee, maar het is... Je weet het ook niet, want... Wat we nu deze zomer die kwam, die was eigenlijk afgelopen winter was die al voorspeld door de wetenschap.
0: Dat is voorspeld, ja.
2: Ze zei dat had ook met El Niño te maken.
0: Ja, en al dat soort dingen meer. Ja. Want dat komt er ook aan, of is er al aan het aankomen.
2: Ja.
0: En, maar dan krijg je heel veel stormen en zo, hè?
2: Ja.
0: El Niño. Ja.
2: Ja, maar ook gewoon ze hebben gewoon ook gewoon de gevolgen ervan en dat soort dingen. Daar hebben ze toch ook... Dat zien ze gewoon aankomen.
0: Ja, maar van de andere kant, we kunnen er ook weinig zelf... Als mens kan je er weinig aan doen, om helemaal niet te zeggen niks.
2: Nee, zeker in deze stand niet. Het enige wat je kan doen. En we hebben natuurlijk dat we moeten denken van... jongens, we hebben het wel voor een groot gedeelte ook zelf ook
0: ja,
2: voor een deel
0: gehoord. Ja, natuurlijk. Dat is ook zo, ja. Maar...
2: Je kunt je zoveel mogelijk je leven erop aan gaan passen. Ja. Maar ja, dat valt ook niet mee.
0: Nee, ik bedoel, we zijn zo gewend van draai die kraan maar open en neem maar en sproei maar en douche maar en noem maar op. Maar ja, van de andere kant, ergens moet je toch beginnen, al is het dan klein in principe. Dus ik bedoel, als je een half uur onder de douche staat, dat moet je niet meer doen.
2: Nee. Precies. En als je onder de... Je kunt ook gewoon zeggen van, nou, ik hou van een warme douche, maar het duurt even voordat het water dus op temperatuur is. Zet een emmertje neer en gebruik dat water op voor een andere
0: manier. Dat is ook een idee, ja. En wat ik dus zelf ook heel makkelijk vind, waarom moet je een uur of een half uur onder die douche staan? Je maakt je nat, je zeept je en je spoelt je af, klaar. Dan ben je zo klaar.
2: Ja, klopt.
0: En dat is ook zo. Ja. Maar ja, mensen vinden het heerlijk om lekker even uitgebreid, noemen ze dat dan, te douchen.
1: Heerlijk, Trace.
0: Dat is ook wel lekker.
1: Zuurstofrijke lucht krijg je dan allemaal ideeën en heerlijk warm. Maar goed, het is niet duurzaam.
0: Nee, daarom. Ja, en daar moeten we dus met z'n allen een beetje aan werken natuurlijk.
2: En wat je in de tuin ook moet doen. De juiste plant op de juiste plant op de juiste plaats.
0: Ja, maar dat is moeilijk, Henk. Ja. En vooral als je er geen verstand van hebt.
2: Nee, precies. Dus, je weet, als je echt heel hete plekken hebt.
0: Ja, moet je.
2: En als je denkt van die planten, die redden het gewoon niet. En ja, als ik een hemelsleutel, dat is een... Ja. Die kan alle felle zon hebben en alles. En die heeft geen water nodig.
0: Nee, dat is zo. Maar dat is toch een soort vetplant?
2: Die heeft gewoon dik. Maar niet elke vetplant...
0: Is zo.
2: Want er zijn ook vetplanten. Saxifraga, ik weet even de Nederlandse naam niet zo gauw. Maar dat is een vetplantje. Dat moet echt in de schaduw staan. Ja. En anders dan gaat hij alsnog dood. Ja. Dus ja, het is niet overal een vaste regel
0: nee,
2: te
0: dat,
2: geven.
0: Nee, dat is ook zo. En ervaringen.
2: Ja,
0: klopt. Dat is natuurlijk ook belangrijk.
2: Ik heb dus ook planten die ik denk van... Nou, ze doen het niet goed met die hitte. En noem maar op. Ik ga een andere plek geven.
0: Ja.
2: En kijk hoe die het dan weer doet.
0: Maar ga je dat dan nu doen?
2: Nee,
0: want dat kan niet, hè?
2: Dan
0: schrijf je op.
2: En dat doe ik dan meestal in oktober of zo, november.
0: Ja, dat is ook een goede tip.
2: En dat is dan ook beter. Doe het dan maar voor de winter in plaats van in het voorjaar.
0: Ja.
2: Want in de winter heb je namelijk vaak een hele periode met vocht.
0: Ja.
2: En dan kan dat ook gewoon veel beter aanslaan.
0: Ja.
2: Ik heb de moestuin ook nog en wat ik een garage en daar heb ik allemaal bakken en tonnen naast staan. Ja. Daar vang ik mijn water op en ik kan mijn moestuin geef ik nog steeds water met die vanuit
0: met,
2: die bak.
0: Vanuit het regenwater gewoon wat je opgevangen hebt.
2: Wat ik opgevangen heb.
0: Ja, dat is heel slim. Maar jij kan dat. Jij woont in het bos en jij hebt de mogelijkheid.
2: Ja, precies.
0: Maar ik bedoel, mensen die in een straatje wonen, zo, die hebben die mogelijkheid gewoon.
2: Nee, die vaak, als je een tussenwoning of zo hebt, een achtertuintje of zo, dan lukt het al.
0: Dan houdt het al op.
2: Ja, dan moet je iets met de regenpijp doen.
1: Je kan met een regenton, als je in ieder geval op begane vloer zit, kan je regentonnen neerzetten.
2: Ja.
1: Dat scheelt al.
0: Dat scheelt al, ja.
2: En er zijn tegenwoordig, met nieuwbouwhuizen gaan ze al denken aan een soort waterzakken onder het huis. En dat soort dingen gaan ze al denken.
0: Ja. Men probeert wel steeds wat te ontwikkelen natuurlijk. Maar
1: Je nou naar Trace kijkt met een flat, een best groot gebouw, een hoop mensen erin, maar ze kunnen niks zelf. Je kan geen regenton beneden neerzetten om dat terrein eromheen een beetje te bevloeien. Wat kan zo'n flat doen voor die ruimte, best wel vaak grote ruimte, om de flat heen? Om dat een beetje vocht op te houden.
2: Wat je tegenwoordig ook ziet, is dat ze wadi's aanleggen.
0: Ja, maar die zijn er hier in Putten, hoor.
2: Ja. Dus dat je ook bij dat soort gebouwen ook dat ook in past.
0: Ja.
1: Soort vijverachtige...
2: En dat gaat dan wel met de natuur mee, hè? Want,
0: als het niet regent, dan krijg je ook geen water in de wadi.
2: Nee, dus er moeten de planten staan die er ook weer een beetje tegen kunnen.
0: Je moet allemaal goed nadenken natuurlijk.
2: Ik heb dus een paar jaar terug heb ik gezegd van jongens, ik wil mijn gazon niet zo mooi groen hebben. Dus ik heb stukken paadjes door mijn gazon gemaakt.
0: Ja.
2: En tussenin heb ik allemaal wilde planten staan. Maar nu staan de grasklokjes, de blauwe grasklokjes, staan daar mooi te bloeien.
0: Ja, bestaat
2: en die kunnen goed tegen de droogte en noem maar op. En,
0: Ja, maar dat is ook de ervaring van jaren die je dan hebt. Ja, precies. Ja, dat is gewoon zo. Nou, dan zeg jij net over het gebouw waar ik woon. Maar dat wordt wel dus door de gemeente, wordt dat echt heel goed onderhouden. Dus het wordt regelmatig gemaaid, het wordt water gegeven, al dat soort dingen meer. Dus daar wordt wel voor gezorgd.
1: Als flatbewoner hoef je daar eigenlijk niet
0: Nee, daar hoef ik me niet. Alleen 's morgens die grasmeneer, die komt maaien, die heeft zo'n machine en die begint soms om 7:30 al. En dan slaap je nog met de ramen open en dan ben je meteen wakker.
1: Ah, sociale gemeente hebben we hier.
2: Als je water gaat geven, dat is precies hetzelfde verhaal wat ik net vertelde van dat gezond.
0: Ja.
2: En iedereen gaat dat een beetje individueel doen, dan
1: wordt alles weer lui.
2: Ja, dan wordt alles lui van.
0: Ja, maar zoals de gemeente dat oppikt, ik geloof dat ze dat wel aardig goed doen. Ja. En dat is dan de Grespo of zo die dat doet.
2: Ja.
0: Die worden dan ingehuurd door de gemeente natuurlijk. Ja. En dat is natuurlijk, het ziet er nog, de grasvelden die zijn ook geel, maar daar doe je niks, dat is overal.
2: Maar in ieder geval, je kunt er ook niet vast zeggen van nou zus of zo doen we het, want volgend jaar kan het wel een heel
0: ander zijn. Kan weer heel anders zijn.
2: Ja, dat is het probleem ook, hè?
0: Ja. Dat is ook zo.
2: We kunnen er nog heel lang over hebben, maar misschien kunnen we ook wel zeggen van hoe het bij een ander is.
0: Ja, vertel eens.
2: Ik weet gewoon, we hebben het de vorige keer gehad over dat er in Wolfhezen in de Boshoeve, dat daar een plukbloemendag was.
0: Ja, ja.
2: En dat is vandaag de laatste dag. Dus als je nog naar Wolfhezen naar de Boshoeve wil, dan kan dat.
0: Ja, maar staat er nog wat om te plukken dan?
2: Dat denk ik wel. Zij doen daar. Zij hebben daar ook een zitten bij Arnhem.
0: Ja.
2: En dat is niet alleen. De grond is daar ook anders, wat lemiger en zo. Dat denk ik wel.
0: Ja. Ja, want je hebt hier in Put ook een pluktuin, hè?
2: Ja.
0: Dat heb je ook.
2: Platteland.
0: Ja. Dus dat heb je hier ook. Ja. Ja.
2: Hey, en daar hebben we op. We hebben ook nog een dagtocht in het vooruitschrift.
0: Ja, want je hebt al wat gehad, hè?
2: Ja, die hebben we er twee gehad.
0: Ja.
2: En we hebben nog een dagtocht die gaat woensdag 19 augustus naar de tuinen van Demen. En we gaan naar de tuin Sassenberg in Terschuur.
0: Oké. Okay.
2: En er zit een lunch bij.
0: Oh.
2: En daar kun je je eventueel nog voor opgeven. En
0: daar is nog plek voor. Ja.
2: Daar is eventueel nog plek voor. En daar kun je je nog voor opgeven. Maar dan moet je via de website. Dat is misschien wel het makkelijkste. Dat is www.ermelo-putten.groei.nl. En daar zou je nog mee kunnen, maar dan moet je dan wel reageren voor 12 augustus.
0: Oké, dat is deze week dus nog.
2: Ja.
0: Komende week, ja. Zoiets, ja.
2: En,
0: maar wanneer gaan ze dan?
2: 19 augustus.
0: 19 augustus.
2: 19 augustus. Okay, dan vertrekken we om 9:15 in Ermelo. En er is aanstaande dinsdagavond is er in Harderwijk. Die hadden ze een aantal tuinen uitgezocht. En er was ook een tuin in Elspeet die meedeed. Maar die heeft afgezegd vanwege de droogte dat ze het niet aandurven.
0: Dat kan. Ik kan me dat voorstellen.
2: En nou is er eentje voor in de plek gekomen.
0: Ja.
2: Dat is in Harderwijk zelf, van Engeloes en René. En die wonen aan de Mecklenburglaan 94 in Harderwijk. En dus aanstaande dinsdagavond van 7 tot 9 uur is daar een open tuin.
0: Oké, daar kan je naartoe en dan mag je er rondlopen en kijken.
2: Ja, kijken.
0: Nou, leuk toch?
2: Ja. Zo is er ook een fair in Mariënwaard van 20 tot 23 augustus.
0: Ja.
2: De landgoedfair. Dat is misschien ook wel een grappige om in te doen. Dan is er in de kasteeltuinen in Assen, als je nog verder weg wil.
0: Ja.
2: Dat is van 3 tot en met 7 september.
0: Ja.
2: En dat heet bloemkunst en historie tijd.
0: Oh, ja.
2: Dus dat is echt een hele bijzondere.
0: Heel bijzonder, ja.
2: Opgezet.
0: Ja, ja, ja. Ja, maar dat is begin september.
2: Ja, ja, ja. Precies. Maar dat is.
0: Moeten mensen zich ook voor opgeven? Of,
2: dat
0: moet je op eigen initiatief.
2: Eigen initiatief, ja. Sorry dat ik dat.
0: Nee, maar dat is prima. Ja.
2: Klopt. En dan hebben we 4, 5 september is er een liefhebbersmarkt in de botanische tuin. Putten?
0: Oh.
2: Of in Utrecht.
0: Ik wou zeggen, Put heeft die botanische tuinen dan.
2: Die hebben wel Pinetum Schovenhorst, hè?
0: Ja, dat wel. Ja, dat is. Ja.
2: Hey, dan is er nog in 12 september is 3 seizoenen open tuinendagen weer.
0: Ja, oké. Okay.
2: Dat is de laatste keer dit seizoen.
0: Ja.
2: En Groei en Bloei Ermelo, Putten.
0: Ja.
2: Die gaat een ruilbus weer organiseren op 26 september.
0: Oh, dat is nog even weg, ja.
2: Ja, dat is even weg, maar dat is aan de Buitenbrinkweg in 59 in Ermelo weer. Ja. En nou, je kunt, het komt onderhand wel allemaal op de website te staan, maar in ieder geval, als je denkt van, nou, dat vind ik wel leuk om met een paar stekjes of zo aan de gang te gaan. Of wat te verzamelen. Misschien een plant die je denkt van, die heeft me nu te veel in de zon gestaan en ik wil hem toch nog redden.
0: Nee, misschien dat je nog een stekje kan krijgen.
2: Dat je hem dan nog kan ruilen met een andere plant.
0: Ja, nou, dat is leuk. Ja. Ja, zonder meer.
2: Ja, precies. Dus dat zijn de...
0: Maar er was ook iets van bloemschikken, dat begon ook weer.
2: Bloemschikken gaat ook weer beginnen, ja.
0: En wanneer is dat, weet je dat zo?
2: Dat weet ik niet uit mijn hoofd, want ik heb de nieuwsbrief gemist nog. Die is nog niet
0: had helemaal... ik hem maar meegenomen dan, want ik heb hem wel. Maar ik heb hem niet meegenomen.
2: Oké.
0: Ja. Vandaar omdat ik het vraag naar dat bloemschikken, want het stond er in
1: september. Oh, we hebben hem op de lijst van activiteiten staan. 3
0: september. Oké, 3 september. Oké, nou ja.
2: Oh ja, dan is hij op 10 manier binnengekomen.
0: Ja, zo ja. Ja.
2: Ja, en wat kunnen we nog meer doen, hè?
0: Ja, vertel het eens.
2: Ja, we hebben eigenlijk het alleen maar over dat...
0: De droogte.
2: De droogte gehad. Ja. En eens even zien. Het is misschien wel eens een keer handig om de pruimenbomen ook binnenkort te snoeien. Want de pruimen beginnen eraf te raken.
0: Ja.
2: En dan is het moment om pruimen te snoeien.
0: Als de pruimen eraf gaan.
2: Als de pruimen eraf gaan.
0: Ja.
2: En het is eigenlijk de pruim is een soort kers, hè? Een prunus heet in de Latijnse naam.
0: Ja, met een pit.
2: Met een pit ook. Ja. En bijna alle kersachtigen, en daar is ook de laurierkers hoort daarbij.
0: Ja.
2: Maar dat is ook een gewone kers. Nou, gewoon eigenlijk een Japanse kers, allemaal. Ja. Daar is nu de tijd om voor te snoeien.
0: Moet snoeien.
2: En als je daar te lang mee wacht, dan heb je vaak dat er infectieziektes in de...
0: Oh, in de wonden komen.
2: In de wonden komen. Die zijn daar dan gevoelig voor.
0: Ja, oké.
2: Dus dat is misschien ook nog een leuke tip.
0: Ook nog even doen, ja.
2: En ook heel grappig is, dat las ik ergens, dat iemand die ging zwarte bessen plukken.
0: Ja.
2: En die denkt van, ja, daar zit ik wel een beetje mee, want die struiken die moet je elk jaar ook snoeien. Want de tak van een zwarte bes, die waar de bessen aan zitten, die moet je eigenlijk bij de grond afknippen.
0: Oh?
2: Na die tijd, want dan komen er weer nieuwe scheuten voor het jaar erop. Ze bloeien dan op het tweejarige hout daarna komt er geen bes meer aan.
0: Okay.
2: Maar die had wat anders bedacht en die denkt, ik heb die takken met die zwarte bessen eraan.
0: Ja.
2: En ik knip hem gelijk al van de grond af. Dan kan ik op een andere plek de bessen er netjes afhalen.
0: Ja, dat kan natuurlijk. Dat is makkelijk. Dus, dat is een idee. Ja.
2: Precies.
0: Ja.
2: Nou ja, dan misschien ook nog handig om te zeggen dat het tijd is om de lavendel te knippen. Nou, want
0: nu,
2: ze zijn uitgebloeid. En als je ze wat terug...
0: Moet je ze heel kort knippen? Of niet
2: superkort, halverwege. Je moet ze eigenlijk nog net dat het grijzige blad erin blijft.
0: Oh ja, dat. Ja, ja.
2: Ja, en voor de moestuiners, ik denk de aardbeien, is het ook leuk om de scheuten die de jonge plantjes die eraan gekomen zijn, om die op te potten.
0: Ja, en dan...
2: misschien later wat uit te zetten, want het is natuurlijk nu wel heel erg droog.
0: Ja, dat is ook wel zo, ja.
2: Dus als laatste tip, de courgette.
0: De courgette.
2: Als je nog een courgette, je hebt hem wat later gezet en... de eerste moeten eraan komen en er zit toevallig net eens de eerste kleine aan.
0: Ja.
2: Haal die er maar direct af, want dat is beter voor ze. Want dan komen de volgende, die komen heel goed weer voor de dag.
0: Oké, dat is ook een leuke tip. Ja. Ik heb doorgekregen dat we ermee moeten stoppen.
2: Nou, dan gaan we
1: weer. Ik wil nog Henk wat vragen, want je hebt allerlei activiteiten opgenoemd.
2: Ja.
1: Voor mensen die dat interessant vinden om de komende tijd te gaan doen. Alleen, ik kan me voorstellen dat niet iedereen het allemaal zo onthouden heeft. Is het allemaal ergens op één site op te zoeken?
2: Nee, want dat komt allemaal uit mijn... dat heb ik overal vandaan verzameld.
1: Oké, dus niet
0: Dat is Henk zijn ervaring.
1: Niet Groei en Bloei, Ermelo.
2: De website van Groei en Bloei. Daar kan je ook gewoon... op Groei en Bloei kan je het...
1: een hoop dingen vinden.
2: Kun je vinden.
1: En dat is www?
2: Nou, dat is... niet op Ermelo Putten, maar groei.nl.
1: Oké. Okay. Ja. Daar is al een agenda terug te vinden. Voor een aantal dingen.
2: Ja.
1: Oké. Okay.
2: En er staat gewoon de agenda en er staan allerlei seizoentips. En ook soms ook wel via andere kanalen, zoals van de Garden World.
1: Oké. Okay. Dus als mensen, en anders moeten ze maar de uitzending terugluisteren op Veluwe FM. Dat kan ook, wat jij allemaal verteld hebt. Oh, kan je dan nog eens terug horen.
0: Ja. Ja. Ik ga jou bedanken.
2: Ja.
0: En het was weer heel gezellig en okay. Leuk. En volgende keer dan zien we je weer. En dan heb je weer hele andere tips.
2: Ja.
0: Oké, dankjewel voor deze keer.
2: Mooi.

0: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte in ver in de omgeving rook- en stankoverlast. Daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer open gegaan, net als wat andere wegen in de omgeving. De brandweer heeft op het terrein van het recyclingbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. En wordt nu nog steeds nageblust. In een deel van Duitsland mogen vrachtwagens deze maand ook op zondag de weg op. Normaal geldt er dan een vrachtwagenverbod, maar vanwege de aanhoudende droogte wordt een uitzondering gemaakt. Door de lage waterstand is er namelijk minder vervoer mogelijk via rivieren zoals de Rijn. Vrachtwagens mogen daarom dus ook op zondagen rijden. Zo moeten problemen voor bedrijven worden verminderd. De maatregel valt wel samen met de vakantiedrukte. In Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen bij Russische raketaanvallen. Op meerdere plaatsen in de Oekraïnse hoofdstad brak brand uit. Woongebouwen zijn beschadigd geraakt. Volgens de gouverneur van de stad was 1 van de 3 doden een kind en ook raakten 3 mensen gewond. Na een restauratie van 12 jaar gaat in Den Haag dit weekend tram 402 weer rijden. Dat rijtuig uit 1896 werd vroeger getrokken door paarden, die zijn nu niet meer nodig. Voor de restauratie werd de tram gebruikt als vakantiehuisje. Er was dus een flinke verbouwing nodig om het rijtuig in ere te herstellen en nu is hij weer zo goed als nieuw. Het weer volop zon en de temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Bij Voorthuizen is de vertraging 10 minuten. Op de A12 Duitse grens Utrecht bij knooppunt Grijshoord ook 10 minuten oponthoud. En op de A28 Amersfoort Zwolle bij Wezep is de vertraging een kwartier door een aanrijding. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: De Stamtafel. Schuif gezellig aan op zaterdagmorgen voor lokale informatie, activiteiten en alles wat er ter tafel komt. De Stamtafel.

0: Tracy opende met Lay Your Love On Me, het tweede uur van de Stamtafel. Nog steeds met Trace en met mij, ik ben Alexander, voor nog een uur tot 12 uur. En Trace zit al klaar voor de eerstvolgende evenement, wat ze kan aankondigen.
1: Ja, dat is zeker, want vandaag is de laatste dag dat je nog naar de kermis kan inputten. Bezoekers van jong tot oud kunnen nog genieten van gevarieerd aanbod aan attracties. Wagensrit in de spectaculaire Crazy Cars. Beleef het plezier van de WIP. Geniet van een prachtig uitzicht vanaf de zweefmolen of neem de allerkleinste mee in de gezellige kinderdraaimolen. Ook liefhebbers van kermisspellen komen volop aan hun trekken. Test je geluk bij de pusher. Probeer een mooie prijs te winnen uit de grijpkranen of ga de uitdaging aan bij de Big One en Clip Wheels. Een bezoek aan de kermis is natuurlijk niet compleet zonder iets lekkers. Geniet van vers gebakken curros. Ik weet niet wat dat zijn. Maar ja, weet Alexander wel. Heerlijke oliebollen, zoete suikerspinnen, knapperige popcorn en een uitgebreid assortiment snoep. De kermis is vandaag dus nog vanmiddag van 2 tot vanavond 11 uur. De laatste

0: Zo'n dik 55 jaar geleden had meneer Les Humphries het prima voor elkaar met zijn Les Humphries Singers. Dit was het heerlijk swingende Mexico.
1: Ja, leuk nummer, hè? Ja, vind ik ook.
0: Zeker weten.
1: Een paar keer per jaar houdt het Boeldercomité in Ermelo in de Immanuelkerk een grote tweedehands boekenmarkt. Het gaat om vele duizenden boeken, zoals romans, thrillers, theologie, kunst, cultuur, geschiedenis, gezondheid, kinderboeken enzovoorts. De boekenverkoop start vandaag en de volgende week van maandag tot en met zaterdag 15 augustus van 10 tot 5 uur. Op dinsdag tijdens de braderie zelfs tot 8 uur en volgende week zaterdag tot 1 uur. De toegang is gratis. De boekenmarkt wordt gehouden in de Immanuelkerk aan de Stationstraat 137 in Ermelo. Als u meer informatie wilt, moet u contact opnemen met de secretariaat van het Boeldercomité. Het e-mailadres is boeldagermelo@gmail.com.

0: Heerlijke disco-salsa van Patrick, Chris en Alex Gibson, oftewel de Gibson Brothers, Non-Stop Dance. Is niet aan ons besteed, want als wij gaan dansen krijgen we een heel ander programma.
1: Jazeker. Nee, maar dit waren ook echt broers, hè?
0: Ja, de Gibson Brothers,
1: ja.
0: Met z'n drieën.
1: Ja, mijn broers zeggen het wel eens vaker, maar dan... Dit zijn echte broers, ja. Het is dit jaar 20 jaar geleden dat het Putter Stoomgemaal weer in gebruik werd genomen na de restauratie. Om dit feit te vieren wordt er vandaag een mini-stoomdag gehouden. Tijdens deze mini-stoomdag zijn een aantal makers van stoommodellen aanwezig die hun machientjes, waarvan vele in werking zijn, tentoonstellen. Ook worden de modelmachientjes uit de eigen collectie draaiend gehouden. Tevens is er een stoomtreinmodelbaan van 8 bij 5 meter met echt gestookte stoomlocomotieven te bezichtigen. In de schuur staan nog meer stationaire stoommodellen en machines. Onder het genot van een versnapering kunnen bezoekers deze rustig bekijken en tevens genieten van de natuur van de polder. De grote stoomketel is opgestookt en onder druk gebracht. De machine is in werking en laat het scheprad rondgaan. De installatie is nog zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat van 1886. Het gemaal is een industrieel monument. De aanwezige stokers en machinist willen de bezoekers graag alles over de installatie en de polder vertellen en alle vragen beantwoorden. Kinderen kunnen, als zij willen, de stoker helpen door kolen op het vuur te gooien met een speciaal schepje en als beloning krijgen zij een persoonlijk diploma als hulpstoker. Het Putterstoomgemaal is te vinden aan de Arlessteeg 32 in Putten aan de Oude Zeedijk. Bezoekers zijn welkom vanaf 10 uur, de machine en de modellen worden gestart om 11 uur en alles blijft in beweging tot 4 uur. Het is allemaal gratis te bezichtigen, maar een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Voor meer informatie, kijk op de website www.putterstoomgemaal.nl.
0: En dan nu een nummer dat we speciaal opdragen aan onze Mirjam. Ja. Volgens mij loopt ze nog niet helemaal als een kievit, maar het begint er al aardig op te lijken.
1: Het begint er aardig op te lijken, ja. Vorige week woensdag was, of afgelopen woensdag was ze even hier. We stonden helemaal verbaasd en we waren erg blij dat het zo goed met haar gaat.
0: Het duurt allemaal te lang, maar een nieuwe knie doet toch wonderen voor een
1: mens.
0: Ja,
1: zeker, zonder meer.
0: Wie weet wat liefde is, Connie van der Bos met Wim Rijken.

0: En dan 46.
1: Ja, Trace, 46. Maar 46. Dat is heel wat anders in dit programma.
0: Ja, dat is ook zo.
1: Dit was Wie weet wat liefde is van Connie van den Bos met Wim Rijken. Speciaal voor Mirjam.
0: Oké. Okay. En fiets hem erin in Zeewolde. Dat kan vandaag. Tijdens dit evenement draait alles om snelheid, doorzettingsvermogen en creativiteit. Wie zal zich dit jaar kronen tot de snelste deelnemer die als eerste de bel gaat luiden? En wie heeft de mooiste creatie dit jaar gemaakt van de vierde editie van Fiets hem erin? Mis het niet, kom deze zaterdag naar vakantiepark RCN Zeewolde en beleef de spanning en sensatie van dit legendarische evenement, Fiets hem erin. Vandaag dus van 1 tot 4 uur aan de Dasselaarweg 1 in Zeewolde.

0: Dr. Hoek. De Medicine Show hadden het origineel Sylvia's Mother. En dit was de Nederlandse versie. Ja, Sylvia's moeder wordt het dan natuurlijk.
1: Ja.
0: Van Drukwerk.
1: Ja, ik vond hem wel apart. Dus ik denk, laat ik hem op de lijst zetten. Toch? Een keer.
0: Goed gedaan, Therese.
1: Ja, goed gedaan, Therese. Helemaal goed. Wat ook leuk is, is een Curioza Antiek en Boekenmarkt op het Kerkplein Fontanesplein in Putten. Kom je ook een kijkje nemen op de Zomermarkt. Er wordt deze dag van alles aan te koop aangeboden. Je kunt er terecht voor antiek, curioza en boeken. Deze markt is door zijn omvang en kwaliteit van de aangeboden handelswaar een begrip. Niet alleen in Putten en verre omgeving, maar in heel Nederland. Ook dit jaar zijn er maar liefst rond de 120 kramen per markt. Traditiegetrouw worden de kramen bezet door standhouders die het verzamelen van antiek en curioza en verzamelspullen als hobby hebben. Op deze markt waant men zich even weer heerlijk terug in de tijd door zich bijvoorbeeld te verrapen aan de oude serviezen, nostalgisch speelgoed, klein meubilair, klokken, tuindecoraties, antiquarische boeken, langspeelplaten en andere sfeervolle artikelen en objecten van vroeger. Deze markt is op de dinsdagen 11 en 25 augustus van 9 tot 4:30. Waar ook alweer, Kerkplein en Fontanesplein in Putten.

0: Hallo Matrio met Je t'aime. En je moet nog even de dag doorzien te komen, want ze zingen dat het vannacht allemaal pas weer goed komt.
1: Oh, nou ja, dan moet je maar eventjes proberen de nacht te halen. Toch?
0: Dat moet met ons toch lukken. Tot 12 ja. uur. Tot 12 uur in ieder geval.
1: Dan zijn we samen en dan zien we het wel.
0: Ja,
1: oké. En er is een culinaire fietsroute hier in Putten. Want dat is nieuw deze zomer. En dat is de culinaire fietsroute Putten. In samenwerking met de Aker en VVV is dit fietsarrangement tot stand gekomen. De route van 33 kilometer start bij de Aker, waar je begint met koffie of thee met een puttenaartje met slagroom. Nadat je de route via QR-code gescand hebt, kun je van start gaan. Je fietst langs prachtige bezienswaardigheden en afstapplekjes van Putten en omgeving, zoals de gedachtenisruimte van Oktober 44, Pluktuin Het Platteland, Kasteel de Vanenburg, Museumboerderij de Mariehoeve en de schaapskooi Ermelo. Ook ontbreken de kunstobjecten niet, zoals de Medusa en de monniken van het Zoolse Gat. Na afloop staat er bij de Aker een voortreffelijke lunchplank met een drankje naar keuze voor je klaar. Je moet een dag van tevoren reserveren bij VVV Putten. Het telefoonnummer is 0341-351-777. Ik herhaal 0341-351-777. Of een mailtje sturen naar info@vvvputten.nl. Vermeld bij de reservering via de mail het aantal personen en op welke datum je de fietsroute wenst te fietsen. De culinaire fietsroute kan deze maand elke woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag tot en met 29 augustus van 9 tot 5 uur gereden worden. Deelname kost €35, inclusief koffie, thee met puttenaartje met slagroom uit eigen keuken en een lunchplankje met één drankje naar keuze.
2: Als ik toch eens rijk was, ja, dier, alle dagen biddy biddy bom, als ik toch eens rijk zou zijn. Niet zo hard bewerken, ja dier, dom. Was ik maar een pitsie pitsie.

Dat klonk als trompetten in je oor. Dan wisten ze, daar woont een schatrijk man. Als ik toch eens rijk was, ja, die dan. Alle dagen, biddy, biddy, bam.

0: Als ik toch eens rijk zou zijn.
1: En zo hebben we allemaal onze dromen. Als ik toch eens rijk zou zijn. Dit was Lex Goudsmit.
2: Ja, als Tefje. Want die uit het.
1: Uit een musical, hè?
2: Ja, Anna Tefka. Ja, ja. Ja. De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen houden woensdag 12 augustus aanstaande een familiespeurtocht op landgoed Staverde. Stap in het betoverende bos van Staverde, waar de boswachters een magische speurtocht hebben uitgestippeld. Volg de aanwijzingen en los de raadsels op die er onderweg zijn op het avontuur met ouders of opa en oma. Families starten één voor één, klaar om de mysteries van de natuur te ontrafelen. Deze natuurspeurtocht is perfect voor kinderen van groep 2 tot 8, maar ook oudere kinderen zullen er plezier aan beleven. Bij terugkomst zal de boswachter alle opdrachten nalopen en wie weet, misschien wacht er bij het knisperende kampvuur wel een heerlijke verrassing als beloning. Vooraf online reserveren is noodzakelijk. De tocht start 's avonds om 7 uur en duurt ongeveer 2 uur. Meer informatie en online reserveren www.glk.nl/excursies.

0: Jantje Koopmans met Rode Rozen. En wie zou jij een rode roos geven?
1: Aan jou. Thijs? Ik geef hem aan jou.
0: Oh, dank je.
1: Alsjeblieft.
0: Nou, ik geef hem aan Bas. Want ja. Bas wordt zwaar onderschat als het gaat om alles wat hij voor Veluwe FM doet.
1: Ja, dat is zo.
0: Hij mag er wel eens voor genoemd worden.
1: Nou, daarom. En iedere ochtend, hè, van maandag tot en met vrijdag.
0: Ja.
1: Dan is hij om 6:00 's morgens al hier.
0: Ja.
1: En dan blijft hij hier tot 12:00.
0: Ja.
1: Nou, het is een heel
0: onuitputtelijk, die man. 5 uur lang achter elkaar. Wij hebben maar 2 uur op zaterdag. Nou.
1: Ja, en wij denken al, hoe krijgen we het vol?
0: Nee, dat is niet waar.
1: Nee, dat is niet waar.
0: We doen het met veel plezier en zonder probleem.
1: Nee, dat is ook zo. En, maar dinsdagavond is er weer een zomerbraderie in Ermelo. Want daar staat het centrum weer, van Ermelo dus, weer op zijn kop. Dit druk bezochte evenement zal Ermelo namelijk omtoveren tot een bruisende gezelligheid. De hele Stationstraat zal vanaf de Immanuelkerk tot aan de kruising met de Julianalaan van 6 tot 9:00 gevuld zijn met kramen, waar u de meest uiteenlopende waren voor een klein prijsje kunt aanschaffen. Zo zult u er geen moeite voor hoeven doen om mooi horloge te vinden. En is het mogelijk om een shirt aan te schaffen met een door u zelf gekozen tekst naar keuze. De laatste trend op het gebied van cosmetica en parfum kunt u gaan bekijken. En een compleet nieuwe garderobe voor dames, heren en kinderen kopen behoort eveneens tot de mogelijkheden. Kramen met kleding, sieraden, tassen, gadgets, woonspullen en shirts die je zelf met je eigen tekst kunt laten bedrukken. Zelfgemaakte spulletjes bij de hobbykraampjes. Heel veel lekkers, zoals stroopwafels, oliebollen, ijsjes en hamburgers. Ook zijn de terrassen geopend voor een hapje en een drankje. Van 8:30 is het Molenaarsplein een podium met iedere dinsdag live muziek tot ongeveer 11:00. De zomeravondbraderieën zijn in augustus op 11, 18 en 25 augustus steeds van 6 tot 9:00. Wilt u meer informatie? VVV Ermelo aan de Stationstraat 20 in Ermelo. Voor meer informatie kun je eventueel ook een e-mail sturen naar braderie@vvvermelo.nl. Of je kunt telefonisch contact opnemen via 0341 55 22 00. Ik herhaal.
2: Als de dag van toen hou ik van jou, misschien oprechter en bewuster trouw. Want toch steeds weer is een dag zonder haar een verloren dag met sterren.

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken.

Als de dag van toen hou ik van jou. Misschien oprechter en bewuster trouw. Want toch steeds weer is een dag zonder haar. Een verloren dag met stil verlangen naar. Weer een dag

Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden, zoals je in ieder boek lezen kan, waardoor en zag na al die lessen toch het doel versomberen. Want vandaag

geen enkel uur is er dat ik berouw. Al geldt voor mij als troost slechts een herinnering. Nog meer dan gisteren wacht ik nu op jou. Maar minder nog dan morgen als de dag begint. Als de dag van toen.

0: Met de muziek van Trace vliegen we de hele wereld over.
1: Ja,
0: van,
1: joh. Ik zit gewoon van, zachtjes mee te neuren.
0: Ja, en, maar dat moet je niet doen. Want ik wou dus zeggen, we vliegen van Engeland naar Amerika met jou. En net nog weer terug naar Nederland. En nu was dus Duitsland aan de beurt. Met Reinhard May. Ja. Die zong dan wel weer in het Nederlands om het ons makkelijk te maken.
1: Ja, probeerde het tenminste. Nou, oké.
0: Okay. Oh, ik kon goed verstaan, hoor.
1: Ja, zeker.
0: En jij ook.
1: Ik ook. En we gaan een avondzwerfwandeling maken op 13 augustus. Dat is aanstaande donderdag. Deze wandeling onder leiding van natuurgidsen voert door de bossen en over de ermeloze heide. Het is altijd weer bijzonder om in de avonduren in dit gebied rond te zwerven. Uw gidsen kunnen er alles over vertellen. In verband met het wild dat 's avonds uit de dekking komt en verstoord kan worden, kunnen honden niet mee. Aanmelden is verplicht en kan via de website www.schapendrift.nl. De wandelingen worden elke donderdag gehouden van 7:30 tot 9:00. De laatste wandeling zal zijn op 20 augustus. Deelname kost €6 voor volwassenen, €3 voor kinderen tot en met 12 jaar en €0,50 voor leden van vrienden Stichting Schapendrift. De wandelingen starten bij Schaapskooi en Bezoekerscentrum Ermelo aan de Postweg 50 in Ermelo.

0: deze uitzending laat maar weer zien hoe belangrijk liefde is. Ook Mieke Telkamp weet erover mee te zingen, als je weet wat liefde is.
1: Ja, en wij gaan naar sporen kijken van verborgen wild op 12 en 19 augustus. We starten met een leuke mini-presentatie bij de aanvang, met interessante feiten over wat Rijntje met zich meebrengt. Daarna een heerlijke wandeling met uitleg door het ruige veld. Er is onder andere aandacht voor achtergelaten sporen. De historie van het gebied, het ontstaan van de bosbouw, de natuur in het algemeen en hoe mens en dier samen gebruik maken van deze gebieden. Kortom, een leuk, interessant en educatief programma voor iedereen die interesse heeft in de natuur. Tijdens de route komen we langs het wildkijkscherm van de gemeente Ermelo. Er is geen garantie af te geven of het daadwerkelijk te zien krijgen van wild. Wees welkom voor een heerlijke avondwandeling, vol educatieve informatie. Geef u snel op, voordat de datums alweer vol zitten. De wandeling is geschikt voor kinderen vanaf 10 jaar. Het is niet geschikt voor minder valide personen. De route is onverhard over zandpaden. De route is minimaal 4 kilometer in afstand. Er is bij aanvang en onderweg geen sanitair beschikbaar. Startpunt verneemt u bij aanmelding bij het VVV. Vermijd sterke deodoranten en parfums. Honden zijn niet toegestaan. Aan de wandelingen kan worden deelgenomen op de woensdagen 12 en 19 augustus. De starttijd wisselt van 7:15 tot 7:30 en de wandeling duurt 2 uur en een kwartier. U moet zich vooraf opgeven en betalen bij VVV Ermelo. Het telefoonnummer is 0341 552200. Op de dag van aanvang vermeent u via de VVV Ermelo of de tocht doorgaat. De kosten zijn €10 voor kinderen tot 16 jaar en €14,50 voor volwassenen. De start van de wandeling is op de parkeerplaats Indianenbos aan de speelweide in Ermelo.

0: Zo hebben we het. En zo eindigen we met Jan ten Hope met een positieve boodschap. Je bent alles. En dat zeggen wij dan ook tegen iedereen die naar ons luistert. Krijg je dat gezegd, hou dat goed voor ogen. Je bent alles en je dag kan niet meer stuk.
1: Zo is het toch, ja. Gewoon lief zijn voor elkaar en al dat soort dingen meer. We gaan een end aan maken, denk ik.
0: Ja, ik hoor het ook. De tonen van de slotmelodie van...
1: Eckerbilk.
0: Eckerbilk. Ja, jij weet het beter nog dan ik. Zit er bij mij nog niet in. Eckerbilk luidt het einde van deze stamtafel in.
1: Ja, en dan ga ik iedereen bedanken die aan het programma meegewerkt heeft. Natuurlijk Jan. Jan zeg ik. Ik zie hier Jan ten Hope staan, maar dat is hem niet.
0: Henk.
1: Henk. En Ingrid voor de nieuwsgaring. En Alexander voor je inbreng, je bijdrage, alles wat je bent, dat heb je gedaan.
0: Je bent alles.
1: Je bent alles.
0: Dan bedank ik jou van mijn kant voor je muziek, want die was weer heel geslaagd.
1: Oké, dankjewel. En u thuis, bedankt voor het luisteren. Heb het goed. Hou het goed. Dag.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental na de Russische aanvallen op Kiev van vannacht is opgelopen tot 4. Onder de slachtoffers is een kind, zegt de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad. In verschillende delen van Kiev waren explosies te horen en ook braken branden uit. 7 mensen raakten gewond. Rusland gebruikt bij de aanvallen ballistische raketten en drones. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie om die aanvallen af te weren. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van de grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos. Het vuur brak gisteravond uit in een stapel bouwafval. Naar schatting stond 50 tot 100 ton afval in brand. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met blussen. Vanwege rook- en stankoverlast kregen omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. Inmiddels is dat advies ingetrokken. De brand in Rotterdam-Sjaarloos is inmiddels onder controle. Er wordt nog wel nageblust. In het zuiden van Japan zitten ruim 50.000 gebouwen zonder stroom door een orkaan. 6 mensen raakten gewond. Wegen zouden onbegaanbaar zijn door omgevallen bomen. En ook zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Vooral de zuidelijke eilandregio Okinawa kreeg te maken met zware windstoten. Vanwege de orkaan zijn meerdere vluchten geannuleerd en ook het openbaar vervoer is voor vandaag stilgelegd. De orkaan trekt nu door richting China. Mensen die vanuit Italië naar Spanje reizen, moeten rekening houden met grenscontroles. Sinds vannacht zijn er extra willekeurige controles in havens en op vliegvelden. Spanje heeft die grenscontroles ingesteld als reactie op de controles van Italië voor reizigers uit Spanje. Die werden ingevoerd nadat tienduizenden Marokkanen de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. Italië zegt dat illegale immigranten via Ceuta makkelijk de EU binnen kunnen komen. Maar volgens Spanje is dat onzin. Het weer volop zon en het wordt vandaag 28 graden.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan files op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort en Voorthuizen 20 minuten oponthoud. A12 Duitse grens richting Utrecht voor Arnhem 10 minuten. A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Huizen 10 minuten. A28 Utrecht richting Zwolle voor Nijkerk 10 minuten oponthoud na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. De N310 Arnhem richting Elburg tussen Afritschaarsberg en Otterlo een 30 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

kijk mij nu eens aan. Nee, zeg maar niets, je mag best zwijgen. Het valt nu nog zwaar, maar ik weet dat ik

0: Het Hollands Hoekje. Nederlandstalige muziek met Hans van de Veluwe.
1: Spring maar achterop bij mij, achterop mijn fiets. En ik weet nog niet waar we naartoe gaan samen, maar het boeit me ook helemaal niets. Spring maar achterop bij mij, dan gaan we samen weg. En ik weet nog niet waar naartoe, maar het maakt niet uit, want ik weet wel de weg. Ik ken je nog niet.

0: Het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag. Lekker genieten van de hits in je eigen taal. Ken je deze nog?
1: Veel bittere tranen, die huil ik om jou.
0: Of wat dacht je van deze?
1: Laat me alleen, alleen met al mijn vrienden.
0: Of ga je liever voor deze?

0: Of wat dacht je van deze?
1: Rode rozen vallen tranen.
0: Of ga je liever voor deze? Deze is ook wel leuk. Het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag.
2: Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. Het dodental na de nieuwe Russische aanvallen op Kiev is opgelopen tot 4. Onder de slachtoffers is een kind, zeggen de autoriteiten. 7 mensen raakten gewond. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie om de aanvallen af te weren. In het zuiden van Japan heeft een orkaan flink wat schade veroorzaakt. Bomen zijn ontworteld en op wegen gevallen en rivieren zijn overstroomd. 6 mensen raakten gewond en ruim 50.000 gebouwen zitten zonder stroom. De orkaan trekt nu door richting China en wordt daar morgen verwacht. Na de grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos komt nog steeds stank vrij. De brand brak gisteravond uit in een stapel bouwafval. Omwonenden kregen het advies ramen en deuren dicht te houden. Inmiddels is dat advies ingetrokken. De brand is onder controle. En rond Venray hangt nog altijd de geur van de flinke bosbrand van eerder deze week. Op veel plekken hangt rook tussen de huizen en ervaren mensen nog steeds geur en stankoverlast. Volgens de brandweer ontstaan er geen nieuwe branden, maar smult het nog wel na. De gemeente zegt dat er uit de metingen blijkt dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. In Amsterdam is een automobilist betrapt die met 146 km per uur door de binnenstad reed. Dat is bijna 3 keer zo hard als toegestaan. Toen de man werd aangesproken door agenten, vroeg hij of het niet bij een waarschuwing kon blijven. Dat verzoek werd niet ingewilligd. De man is zowel zijn auto als zijn rijbewijs kwijt. Het weer volop zon en de temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er is veel recreatieverkeer onderweg, het is daardoor druk op de weg. In het midden van het land staan de langste files op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Hoevelaken en Stroe een kwartier oponthoud. A12 Duitse grens richting Utrecht van knooppunt Grijshoord 10 minuten. A28 Utrecht richting Zwolle tussen Leusden en Nijkerk een kwartier vertraging. De N304 Ede richting Apeldoorn tussen afrit Wekerom en Otterlo een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De Lange en Kortland netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag. Lekker genieten van de hits in je eigen taal. Ken je deze nog?
1: Veel bittere tranen, die huil ik om jou.
0: Of wat dacht je van deze?
1: Laat me alleen, alleen met al mijn vrienden.
0: Of ga je liever voor deze?
2: Vanavond.

het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag. Lekker genieten van de hits in je eigen taal. Ken je deze nog? Of wat dacht je van deze? Of ga je liever voor deze? Deze is ook wel leuk. Het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij. Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet. www.zielman.nl.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De politie heeft vannacht na een achtervolging 4 mannen opgepakt in Amsterdam. Ze worden verdacht van een inbraak in de brandweerkazerne in Aalsmeer. De politie kwam in actie nadat er meldingen waren binnengekomen via 112. Na een reeks inbraken bij brandweerkazernes was de politie extra alert. De achtervolging eindigt in het Rembrandtpark in Amsterdam. Daar stapten de 4 uit de auto. Ze werden allemaal opgepakt. Of ze ook iets te maken hebben met eerdere inbraken in brandweerkazernes is nog niet duidelijk. De politie doet nog onderzoek bij de woning in Den Haag, waar vannacht een vrouw is doodgeschoten. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Wel is er een verdachte aangehouden en ook is het mogelijke wapen gevonden. In Venraai en omgeving hebben veel mensen nog last van rook en stank na de grote bosbrand. Volgens de gemeente is er geen gevaar voor de volksgezondheid. De brandweer zegt dat er geen nieuwe branden meer ontstaan, maar dat de afgebrande natuur nog wel nasmeult. Todd Blanche wordt de nieuwe Amerikaanse minister van Justitie en was al plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. De Senaat heeft nu met de kleinst mogelijke meerderheid ingestemd met zijn benoeming. Vanwege zijn nauwe banden met president Trump waren er zelfs ook een paar republikeinen die tegen zijn benoeming waren. Op het platform Vinted zijn steeds meer foto's te vinden die zijn bewerkt met AI. De NOS vond er binnen een uur al tientallen. Via Vinted kun je tweedehands spullen verkopen, vooral kleren. Met AI verdoezelen mensen vlekken en scheurtjes. Vinted zegt dat AI alleen is toegestaan als de foto een nauwkeurige weergave van het item blijft. De politie heeft het rijbewijs afgepakt van een man die met 146 km per uur door de Amsterdamse binnenstad reed. Hij reed op een weg waar je maximaal 50 mag. De auto van de man is ook in beslag genomen. Het weer volop zon. De temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan er file op de A28 Utrecht richting Zwolle. Tussen Afrit Maren en Amersfoort-Vathorst is de vertraging 10 minuten. Daar staat een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten.
7: Of kijk op vanasselt-putten.nl.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
8: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
2: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, de edigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
9: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
10: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiewoning verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vanochtend is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar nog zonder succes. De politie heeft vannacht na een achtervolging 4 mannen opgepakt in Amsterdam. Ze worden verdacht van een inbraak in de brandweerkazerne in Aalsmeer. De politie kwam in actie nadat er meldingen waren binnengekomen via 112. Na een reeks inbraken bij brandweerkazernes was de politie extra alert. De achtervolging eindigde in het Rembrandtpark in Amsterdam. Daar stapten de 4 uit de auto. Ze werden allemaal opgepakt. Of ze ook iets te maken hebben met eerdere inbraken in brandweerkazernes is nog niet duidelijk. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie dus 2 Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. Steeds meer foto's op tweedehands platform Vinted zijn bewerkt met AI. Verkopers laten hun kleding erop de foto beter uitzien. Ze halen vlekken en kreukels weg of zelfs scheurtjes. Binnen een uur vond de NOS al tientallen door AI gegenereerde advertenties. Volgens Vinted is het gebruik van AI als hulpmiddel niet verboden. Wel moeten de kwaliteit en eventuele gebreken worden benoemd of getoond. Vinted zegt actie te ondernemen tegen misleidende foto's. Het weer volop zon bij 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen zon en wolkenvelden en dan 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. 5 verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. 4 van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. 1 van de verdachten raakte daarbij gewond. Volgens een fotojournalist werd de 5e verdachte een paar uur later opgepakt. Die zou zich iets verderop in de struiken hebben schuilgehouden. Tijdens de vlucht vielen alle pakjes sigaretten op de grond. De politie heeft ze weer verzameld en zegt dat er niets is buitgemaakt. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiehuis verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vandaag is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar nog zonder succes. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie 2 Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. PSV heeft de Japanse middenvelder Kodai Sano nu officieel binnen. Het was al even duidelijk dat hij zou overstappen van NEC naar PSV. Woensdag wilde hij daarom niet meedoen in de Champions League-wedstrijd tegen Olympiakos. Daarop werd hij door NEC weggestuurd uit Athene. Sano tekent een contract bij PSV tot medio 2031. Het weer, veel zon en weinig wind bij maxima van 24 tot 28 graden. Vanavond en vannacht is het ook droog, dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselend zon en wolken en dan wordt het warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan er file op de N310 Arnhem richting Elburg. Voor Otterlo is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De Lange en Kortland netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De politie heeft na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht, meldt Omroep West. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie 2 Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. 5 verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. 4 van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. 1 van de verdachten raakte daarbij gewond. Volgens een fotojournalist werd de 5e verdachte een paar uur later opgepakt. Die zou zich iets verderop in de struiken hebben schuilgehouden. Rond Venray hangt nog altijd de geur van een flinke bosbrand van eerder deze week. Op veel plekken hangt rook tussen de huizen en ervaren mensen nog steeds geur en stankoverlast. Volgens de brandweer ontstaan er geen nieuwe branden, maar smeult het nog wel na. De gemeente zegt dat er uit metingen blijkt dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. Het weer, veel zon en weinig wind, bij maximaal van 24 graden in het noordoosten tot 28 in het zuidoosten. Vanavond en vannacht ook droog, dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselend zon en wolken en warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De politie heeft na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht, meldt Omroep West. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft, heeft premier Radev van Bulgarije gezegd. In het gebied waar de drone neerkwam loopt de Trans-Balkan-pijpleiding, die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt. Bij de explosie raakte niemand gewond en werd geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Volgens de premier kwam de drone uit Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. 5 verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. 4 van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. Volgens een fotojournalist werd de 5e verdachte een paar uur later opgepakt. Hij zou zich iets verderop in de struiken hebben stilgehouden. Tijdens de vlucht vielen alle pakjes sigaretten op de grond. De politie heeft ze weer verzameld en zegt dat er niets is buitgemaakt. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiehuis verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vandaag is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar tot nu toe zonder succes. Het weer, veel zon en weinig wind, maximaal van 24 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselen zon en wolken en dan wordt het warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de muzikale magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: En toch, ik heb nog hoop. Want er is toch nog steeds een morgen.
1: En als
0: het geluk dan komt, dan zal ik altijd voor jou zorgen.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het regio nieuws. Het Science Café Harderwijk bestaat 15 jaar en viert dat op dinsdag 1 september met een gratis jubileumlezing. In de waterzaal van Bouw en Infra verzorgt emeritus hoogleraar professor Peter Rem van de TU Delft een lezing over recycling, grondstoffen en de circulaire economie. Rem staat bekend om de ontwikkeling van technieken waarmee waardevolle grondstoffen uit afvalstromen kunnen worden teruggewonnen. Tijdens de bijeenkomst gaat hij in op de mogelijkheden om de afhankelijkheid van nieuwe grondstoffen te verminderen. De lezing start om 8 uur en wordt geleid door Jan Douwe Kroeske, die onder andere bekend is als radiopresentator, tv-maker en programmamaker. De politie heeft in Zeewolde een scooter van een overlastgevende bestuurder in beslag genomen na meerdere meldingen van hinderlijk gedrag. De bestuurder bleek bovendien niet in het bezit van een geldig rijbewijs. Tegen hem zijn meerdere processen verbaal opgemaakt. De scooter wordt vernietigd. De politieactie leidde tot veel reacties op sociale media. Onder een bericht op Instagram ontstond een discussie over de aanpak van overlastgevende scooterrijders. Daarbij spraken sommige gebruikers hun steun uit voor het optreden van de politie, terwijl anderen vraagtekens plaatsten bij de maatregel om de scooter in beslag te nemen. En tot slot, de aanhoudende droogte en hoge temperaturen zorgen voor grote uitdagingen voor schaapskuddes op de Veluwe. Vooral de Emmeloze Heide heeft te lijden onder de extreme weersomstandigheden, waardoor de schaapskudde regelmatig noodgedwongen op stal moet blijven. Volgens Omroep Gelderland zijn de schapen in Ermelo deze zomer al meer dan 20 dagen niet de heide opgegaan. Bij temperaturen vanaf zo'n 24 graden neemt het risico op hittestress toe. Omdat op de heide nauwelijks natuurlijke schaduw of drinkwater aanwezig is, wordt ervoor gekozen de dieren binnen te houden om gezondheidsproblemen te voorkomen. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: 飞轮 FM。
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft. Er werd geen schade aangericht. Volgens premier Radev kwam de drone uit Roemenië en werd hij door dat land en Bulgarije niet opgemerkt. Roemenië heeft een lange grens met Oekraïne en ziet geregeld drones het luchtruim binnenkomen. Al 3 keer zijn ze uit de lucht geschoten. Zeker 1 van die drones was Russisch. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 14 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten bij wie hij in huis woonde. 14 gewonden liggen nu nog in het ziekenhuis, dat zijn vooral kinderen. 7 van hen verkeren in kritieke toestand. Zo'n 50 activisten van Extinction Rebellion hebben de A12 in Den Haag een paar uur geblokkeerd. Sommige betogers gingen vrijwillig de weg af toen de politie daarom vroeg. De rest is in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht. De actie was niet van tevoren aangemeld. Een jongen van 15 heeft in Oud-Beierland waarschijnlijk een groot ongeluk voorkomen. Toen hij als bijrijder zag dat de 22-jarige bestuurder van een bestelbusje onwel werd, nam hij het stuur over. De jongen stuurde het busje op een bedrijventerrein de Berm in, waar hij op een geparkeerde aanhanger botste. Een woordvoerder van de politie spreekt bij de regionale omroep Rijnmond van een heldendaad. Aan de westkant van het Gardameer in Italië zijn zo'n 200 mensen geëvacueerd omdat er een nieuwe bosbrand is uitgebroken. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het meer en breidde zich vannacht razendsnel uit. De brand is nog niet onder controle. Het weer vanavond helder en warm. Vannacht een afwisseling van opklaring en wat wolkenveld. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wat wolkenvelden. Bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Welkom bij Ratterplan op VLFM. Het is tijd weer voor je wekelijkse blend van onder andere Amerikaan en country. Net hoorden wij Before You Hit the Ground van Dean Johnson. Dean Johnson maakte in 2023 als 50er pas zijn solo debuut met Nothing For Me Please. Jarenlang was hij barman in Seattle en maakte hij deel uit van de alt-folk band The Son of Aeneas. De singer-songwriter komt met de opvolger van zijn debuutplaat. Maar nu gaan we over naar Grayson Jeskin. Two fluffy buttermilk pancakes, two eggs cooked however you like, two stripes of applewood smoked bacon, two all pork sauces links. Dat is wat ze bij de Amerikaanse fastfood dinners Denny's en Grand Slam noemen. Het ontbijt heeft een soort cultstatus bereikt en Grayson Jeskin zingt daar een liedje over. Hier hoor je dan Grand Slam.

Op Whiteless hoor je een kwetsbare Miles Miller. De drummer van Sturgill Simpson's band maakt een mooie ontwikkeling door als soloartiest. Miller schreef het nummer nadat hij met een rot gevoel wakker werd. Hier is dan ook Whiteless.

Grote kans dat je Reckless Kelly kent. De band van de broers Willys en Cody Brown. Maar ook Mikey en de Motorcars. De band van de andere Brown Brothers, Mickey en Gary, timmerden al jaren aan de weg. Zij brengen voor het eerst in 6 jaar een nieuwe album uit. Vol meeslepende Texas / Red Dirt. Wij gaan luisteren naar Idaho Stars.

De volgende artiest is Stefan Wilson Jr. Het duurde eventjes, maar naast de samenwerking met Laurie McKenna is Dick Ahol de eerste nieuwe track sinds zijn debuutplaat Son of Dead uit 2023. Het nummer uit de Netflix-serie The Waterfront had qua geluid country, crunch, zo'n op die plaat kunnen staan. Laten we nu gaan luisteren naar Dick Ahol.

Vorig jaar ontdekte Shooter Janice, zoon van Will & Janice, honderden tracks van zijn vader, waar veel nieuw werk tussen zit. Onlangs kondigde hij aan dat er 3 albums uit voortkomen, geholpen door overlevende leden van de Williams, van de Wailands begeleidingsband en mensen zoals zangeres Elizabeth Cook en Ashley Monroe. Sing Bird is de eerste single en de naam van het eerste album dat in oktober verschijnt. Hier is dan ook Songbird.

0: sounded good. Let's listen, you too.
1: Zeven dagen per week, het kloppend hart.
2: Het groene hart van je radio.
3: Jouw radio.
4: Groetjes van Holland. Wekelijks waar een Nederlands artiest of band in het teken staat. Deze maand is dat Marcel Kapitein. Vorige week hoorden we hem ook al. En we gaan weer een mooie single van hem luisteren. The Fire Inside.

Ja, je hoorde nog een keer Marcel Kapitein met Street Corner Hero. En we gaan nu over naar de volgende artiest, Parker McCullum. Met een volle prijzenkast en 4 studioalbums achter zijn naam, was de vraag wat hij met de nummer 5 zou doen. Op zijn lauweren rusten? Nee. Volgens Parker McCullum is zijn zelftiteld album zijn meest gefocuste. En het staat dan ook vol pareltjes als My Blue, Big Sky, Good Times.

Ja, deze band hebben we een tijdje eerder laten horen. Dat is de Vandoliers. Het is nog maar een maand of twee geleden dat Jenny Rose, voorheen Joshua Fleming, bekend maakte nu als vrouw door het leven te gaan. De lange zware weg die de beslissing van de frontvrouw heeft geleid, wordt verteld op Live Behind the Bars. De nieuwe plaat van de Vandoliers. Leuke bekomstigheid, de Vandoliers klonken nog nooit zo country, zonder cowpunk uit het oog te verliezen. Maar wij gaan luisteren naar You Can't Party With the Lights On.

0: 7 dagen per week. Het kloppend hart.
1: Het groene hart van je radio.
2: Jouw radio.
3: Willeke Alize is een baken van het licht in donkere tijd. Een analoog lichtpuntje in een wereld rap gedomineerd door AI en algoritmes. De singer-songwriter uit de Amerikaanse Appalachen verblijdt de liefhebbers van zijn uit het leven gegrepen en persoonlijke volk met zijn derde album in 2 jaar. En wij gaan luisteren naar Big Butt Billy.
4: I was traveling down that lonesome road. These past decades, the highway's been my home. Stopped in Ariston off Route 66, that's south of Winnipeg and north of Texas. With hash browns so burnt and eggs so raw, you make an Idahoan cry and hear the chickens squall. I sat in the corner booth with that particular conundrum. Do I want the Salisbury steak or do I dare the liver and onion? I laid eyes on something I knew nothing about. I tell you, good buddy, I was knocked right out. Bye, big.

0: going over to the farm and fleet, look upon the wonders of humankind. Something about a $45 motel room and a good dream that makes me feel like a king at night.
1: Het gaat hard met Jack Browning, de Engelsman. Met Nederlandse vriendinnen, het is geen toeval dat hij vaak bij ons in ons land optreedt. Bracht in 2023 zijn debuut Red Eye Radio uit en toerde vorig jaar voor het eerst door het beloofde Countryland, Amerika. Goed nieuws, er komt een opvolger in september. Daarvoor verschijnen 3 singles waarvan Mullenberg Country Stars een ode aan zijn vriendin is. En daar gaan wij nu naar luisteren.

Hoe meer we horen van Kathleen Katie, des enthousiaster we worden van haar nieuwe album Night Owl Envies, The Morning Dove. De singer-songwriter neemt haar tijd en dat hoor je in deze zorgvuldig geschapen liedjes. Iets zegt ons dat deze in veel lijstjes hoog komt te staan. Maar wij gaan luisteren naar Bird Dog.

Ja, we zijn alweer bij de laatste plaat beland voor deze week. Dit was Rataplan op VeloVM. Mijn naam is Loretje Zwedemeij. Ik heb gezorgd voor de techniek en de samenstelling. Reacties kun je mailen naar rataplanonvfm@gmail.com. Maar voordat wij eruit gaan, gaan we luisteren naar Harvest Thieves. Nee, geen Amerikanen, maar een echte ouderwetse alt-country. Dat is wat de band naar eigen zeggen maakt. Hoe dan ook klinkt de nieuwe single van de band uit Austin heerlijk vintage. En is hopelijk een opmaat naar een opvolger van As the Spark Fly Upward. En wij gaan luisteren naar Cowboy Song.

campfire light. A coyote called.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft, heeft premier Radev van Bulgarije gezegd. In het gebied waar de drone neerkwam loopt de Trans-Balkan-pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt en bij de explosie raakte ook niemand gewond en werd geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Volgens de premier kwam de drone uit Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Roemenië heeft een lange grens met Oekraïne en ziet geregeld drones het luchtruim binnenkomen. Al 3 keer zijn ze uit de lucht geschoten, zeker 1 van die drones was Russisch. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 14 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten bij wie hij in huis woonde. 14 gewonden liggen nu nog in het ziekenhuis, dat zijn vooral kinderen. 7 van hen verkeren in kritieke toestand. Demi Vollering heeft in de voorlaatste etappe van de Tour de France Femme de gele trui veroverd. Met een spectaculaire ontsnapping in het slot van de 8e etappe naar Nice reed ze Kasia Niewiadoma uit Polen uit de leiderstrui. Morgen is de laatste rit. Als Vollering haar voorsprong dan weet te behouden, grijpt ze haar 2e eindzege in de Tour. In de Eredivisie heeft Telstar voor de eerste stunt dit seizoen gezorgd door uit met 2-1 te winnen van NEC. Al na een halve minuut zette Patrick Brouwer Telstar op voorsprong en halverwege de eerste helft maakte Rui Mendes 2-0. Kai Sierhuis scoorde tegen het einde van de wedstrijd het enige doelpunt van NEC. Het weer vanavond helder en warm. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wat wolkenvelden bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Welkom bij een nieuwe aflevering van het wekelijkse bluesprogramma op Veluwe FM Let the Blues Get In. Met mij en ik ben Alexander. Dit eerste uur heb ik helemaal gewijd aan blues uit Duitsland. Duitsland is absoluut een blues-minded land en ondanks dat ik er nooit kom, heb ik al een aardige collectie blues van onze oosterburen opgebouwd. Een band die al jarenlang daar aan de top staat is Blues Company van frontman Todor Todorovic. De band, opgericht in 1976, is een van de bluespioniers in Duitsland, naast onder andere de Frankfurt City Blues Band. Luister hoe de hit van Fleetwood Mac uit 1969 na 44 jaar nog gecoverd wordt door Blues Company, Albatross.

When the Blues is Your Only Friend, van een band uit Vrijburg die vooral in de 90er jaren optrad, de Cadillac Blues Band. En deze song vind je terug op hun eerste album, Starting Out. En dan die andere pionier van de blues in Duitsland, de Frankfurt City Blues Band. Die is ook in 1976 opgericht, net als de Blues Company, en wel in Frankfurt, hoe kan je het zo bedenken. Ze hebben getoerd met mannen als Alexis Corner, Louisiana Red en Champion Jack Dupree. En in de laatste 20 jaar zijn er maar 2 live albums van de band uitgebracht. We moeten het dus doen met wat ouder werk uit 1989, Like a Nobody.

0: she do?
1: She's Into Something van het tweede album uit 2022 van Ralf Schuszara, alias Magic Fingers, en hij is bassist. Voor dit album Back for More Blues heeft hij ook gitarist Kai Strauss gestrikt, en dat is een bluesgrootheid tot over de Duitse grenzen, en Michael van Merwijk, een nestor in de blues, ooit in de Frankfurt City Blues Band begonnen. De nu 54-jarige Frank Mouchalle is een grootheid in de Duitse pianoblues en boogie-woogie. Hij was al vroeg geïnspireerd door Albert Emmons, Little Brother Montgomery en Pete Johnson, pianisten van zo'n 100 jaar geleden. En deze Frank Mouchalle schuwt een vurig boogie-gevecht met andere pianovirtuozen nooit. Van het Frank Mouchalle-trio Straight Forward.

Honey Bee Boogie door de vader van de Hamburgse blues scene, Abi Wallenstein. Hij is een zanger en gitarist die niet alleen binnen Duitsland actief was, want hij speelde ook met Joe Cocker, Fats Domino, Robin Ford, Eric Burdon en Johnny Winter. Honey Bee Boogie vind je trouwens terug op zijn album Blues Culture uit 2007. De band, sinds 1989 van de broers Andreas en Michael Arlt, is BB en de Blues Shacks. Het is een allround band, want ze beheersen zowel de Chicago als de Delta Blues, als ook de bluesstijlen uit de 40 en 50 jaren van de vorige eeuw. Met de naam BB wilde de band de verbondenheid met BB King uitdrukken. Ze hebben nu wel een eigen naam en reputatie. En toen ze in Londen waren, namen ze de cd London Days op en daarvan BB and the Blues Shacks, Let Them Talk.

Het instrumentale High Low staat op een album vol met de favoriete songs van Andreas Arlt. Die is de gitarist van BB en de Blues Shacks en tevens een beetje de creatieve centrale figuur in deze band. In 2011 moest hij even zijn eigen ei kwijt en dat leverde het album All Time Favorites op. En daarop speelt hij niet muziek van de bekendste namen in de blues, want ik kom tegen Jack White, Ruben Phillips, Joseph Scott, Rudy Green, Hank Ballard en nog zo'n paar. Maar alles bij elkaar heeft deze Andreas Arlt een heerlijk luisterbaar album geproduceerd. BB and the Blues Shacks lenen zich ook als begeleidingsband voor anderen. In 2015 was daar Bonita, oftewel zangeres Bonita Neeson. Zij kon haar kunnen volop etaleren met de ervaren Blues Shacks in This Little Girl's Gone Rocking.

Feel So Low van de Low Commotion Blues Band uit de omgeving van Keulen. De band bracht het in 1990 en 1991 tot 2 albums en daarna is van hen niets meer te vinden. Enkele bandleden hebben nog bij Big Time Sarah gespeeld, later in die 90 jaren, zijn het producervak ingegaan of in andere bands terechtgekomen. Als je leest wat Henrik Freyslader al allemaal gedaan heeft, kun je moeilijk geloven dat hij pas 40 jaar is. Ik zie een indrukwekkende lijst albums, muzikaal gezien een autodidact die gitaar, drums, basgitaar en nog wat instrumenten zoals het Hammond-orgel beheerst. En hij is songwriter en producer, ook voor anderen. In 2017 droeg hij een album aan zijn idool Gary Moore op, Blues for Gary. En van dat album krijg je zijn versie van Gary Moore's Parisian Walkways.

Kai Strauss luisterde in zijn jeugd in Osnabrück naar de LP's van zijn vader en leerde zo Albert King, Stevie Ray Vaughan, Buddy Guy en Jimmy Vaughan kennen. In de 90 jaren, eenmaal in de muziek gerold, trad hij met zijn band The Bluecasters samen met de Texaanse bluesharpblazer Memo Gonzalez overal in Europa en erbuiten op. Vanaf 2010 gaat hij onder eigen naam door om in 2014 zijn debuutalbum te presenteren, Electric Blues. Op dat album en op zijn later cd's wist hij steeds bekende Amerikaanse bluesers mee te krijgen, want ze spelen graag met hem, deze gitarist. Stand Strong Together komt van zijn laatste album uit 2022, Night Shift. Net als Kai Strauss komt Jimmy Reiter uit Osnabrück. Hij kreeg gitaarles van Todo Todorovic van Blues Company en wist uiteindelijk zijn eigen weg te vinden in de blues. Eerst in de band uit Washington van Doug Jay, waar hij uitgebreid mee toerde. En in 2011 maakte hij zijn debuutalbum High Priest of Nothing. En daarvan krijg je Take It Easy Baby, Jimmy Reiter.

0: titel is duidelijk Smiling for a Reason van saxofonist Tony Schneller, ook al uit Osnabrück. Hij beschouwt een optreden van Little Willie Littlefield als muzikale sleutelervaring, zo noemt hij dat zelf. Vanaf toen ging de nog 15-jarige het bluespad op en nu is hij een veelgevraagd sessiemuzikant naast zijn soloprojecten. En daarmee zijn we alweer bijna aan het einde van dit uur Let the Blues Get In met een heel uur blues uit Duitsland. Het volgende uur krijg je blues uit Frankrijk. Maar tot het nieuws nog een stukje van een van mijn favoriete nummers, Mustang Sally, over een vrouw die niet anders wil dan in haar nieuwe Ford Mustang rondrijden. Dat doen we hier in een uitvoering door de Mustang Blues Gang uit de regio Stuttgart. Tot na het nieuws met Let the Blues Get In, Mustang Sally.
1: Ladies and gentlemen, the

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag wordt gestemd over zijn aantreden, maar dat lijkt een formaliteit omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd in 2011 ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Vorige maand nam de vorige president, een bondgenoot van Orbán, gedwongen ontslag. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlakbij de grens met Roemenië ontploft. In het gebied loopt een pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. Die leiding werd niet geraakt en ook raakte niemand gewond en werd er geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Bulgarije zei aanvankelijk niet te weten om wat voor drone het gaat, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type is dat gebruikt wordt door het Oekraïense leger om Russische drones en raketten af te leiden. Maar het ministerie van Defensie zegt erbij dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat dit opzettelijk is gebeurd. Volgens de Bulgaarse premier kwam de drone uit de richting van Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Demi Vollering heeft in de voorlaatste etappe van de Tour de France Femme de gele trui veroverd. Met een spectaculaire ontsnapping in het slot van de 8e etappe naar Nice reed ze Kasia Niewiadoma uit de leiderstrui. Morgen is de laatste rit. Als Vollering haar voorsprong dan weet te behouden, grijpt ze haar tweede eindzege in de Tour. In de Eredivisie heeft Telstar voor de eerste stunt dit seizoen gezorgd door uit met 2-1 te winnen van NEC. Aan een half minuut zette Patrick Brouwer Telstar op voorsprong en halverwege de eerste helft maakte Rui Mendes 2-0. Kai Sierhuis scoorde tegen het einde van de wedstrijd het enige doelpunt van NEC. Het weer zonnig en warm en vannacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen veel zon en ook wat wolkenvelden bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Welkom terug bij mijn tweede uur. Ik ben Alexander. Laat de blues maar binnenkomen in Let the Blues Get In. En dit tweede uur is geheel gewijd aan de blues uit Frankrijk. Frankrijk is een echt groot bluesland in Europa. En er zijn best wel bekende namen uit Frankrijk die ook in Amerika succes hebben geboekt. En omgekeerd, heel wat Amerikaanse bluesers zijn naar Frankrijk getrokken in de loop der tijd. Zoals bijvoorbeeld Memphis Slim. In dit uur is de eerste plaats voor Fred Chapelier. Gitarist die ook met Amerikaanse toppers samen heeft gespeeld en nog steeds trouwens speelt. Je krijgt zijn ode aan Peter Green van Fleetwood Mac met Like It This Way.

in my soul van een van de godvaders van de Franse blues, Patrick Verbeek. Hij groeide op in de bluestijd van de 60e jaren en hij was later onvermoeibaar in het uitdragen van de blues, ook op scholen en dergelijke. Helaas is hij 2 jaar geleden, 72 jaar jong, overleden. Alain Rivet is nog iets ouder en leeft nog. Ook hij is een gevestigde bluesman in Frankrijk. Het label Dixie Frog heeft hem al jaren onder contract omdat hij zo goed is. Op een album uit 2007, Grey Boy Blues, werkt Alain Rivet, maar dan onder de bluesnaam Leadfoot Rivet, samen met de Amerikaanse Joanna Connor. Zoals in Between a Woman and a Man.

jacket.

CP is de titel van deze song, maar waar die letters voor staan, valt voor mij nergens te vinden. Maar het komt van een Franse wonderblazer op mondharmonica, Jean-Jacques Milteau. En dat staat op een cd waarin hij eer betoont aan Memphis als stad waar veel grote mondharblazers vandaan komen. Hij noemt zelf onder andere Little Walter, Sonny Boy Williamson, James Cotton, Walter Horton en Charlie Musselwhite. Jean-Jacques Milteau past daar naadloos tussen. Nico Wayne Toussaint is een Fransman met Amerikaanse roots. Op een gegeven moment is hij op zoek gegaan naar die roots in Amerika en dat leverde de cd Southern Wind Blowin' op. Maar zijn Franse roots vergeet hij intussen niet. Van zijn cd Blues entre les dents, zeg geen nee, pas dire non. Nico Wayne Toussaint.

Le bord de la route, dat is dan de Franse versie van Otis Redding's Sitting on the Dock of the Bay door Bill de Rem. En die is van de categorie Patrick Verbeck en Letterfoot Rivette. Geboren in 1947 ontdekte Bill de Rem als 15-jarige Ray Charles en de Amerikaanse blues. Op zijn 24e begon hij zijn eerste band om sindsdien niet meer op te houden met spelen. Een gezelschap Franse bluesmuzikanten die een wisselende samenstelling spelen, leverde in 2003 een hele dubbel cd Autour du Blues op. Bekende namen die aan dit gezelschap deelnamen zijn Beverly Jo Scott, Patrick Verbeck, Manu Lanvin en toetsenist-zanger Slim Batteux. Maar nu van dit gezelschap de zanger-toetsenist Luc Bertin in een song van J.B. Lenoir, Mojo Blues.

Willie Dixon's song Little Red Rooster in een uitvoering van de Lost in Paris Blues Band. En dat is een eenmalige samenwerking geweest in 2016 van nog zo'n bluesvoorman in Frankrijk, Paul Persson. Hij speelde hier samen met de

Amerikaanse bekende gitarist Robin Ford en de voor mij wat minder bekende Bumblefoot Ron Tal. En dit maakt ook nog eens extra duidelijk dat de Franse blues zich ook in het Mekka van de blues in Amerika goed kan laten zien. Uit Nantes komt sinds ruim 20 jaar Malted Milk. De band doet het niet met covers, maar zoekt naar eigen interpretaties van de blues en is daar in Frankrijk zeer succesvol mee. Een aantal jaar geleden werkte de band samen met de Amerikaanse zangeres Toni Green en dat gaf heel nieuwe impulsen aan deze band en ook toegang tot grote festivals. Van het album Milk and Green, Toni Green en Malted Milk in

de song Otis, uitgevoerd door de Franse Manish Boys. En die zijn niet te verwarren met de Manish Boys uit Amerika, want die kwamen pas 10 jaar later. Bruno Metrigiste richtte de band begin jaren 90 in Toulouse op. En hij was al jong een enthousiast vertolker van niet alleen de Chicago blues, maar ook de country blues en zelfs een funky versie van de moderne blues. Ook na 30 jaar treedt de band nog overal op. De band Cotton Blues is in 2004 opgericht in Bagnols-sur-Cèze in het departement de Gard, net onder de Ardèche. Leadzanger en drummer Doran Reynaud ging samen met basgitarist en zanger Cyril de Fayard uit de Bluesbreakers Band door in Cotton Blues. En zo kwam de cd Summer Twist uit met Feelin' Robin.

In 2005 begon gitarist Lionel Ries een samenwerking met de Frans-Schotse zangeres Alex Wokenschroll. En daarmee werd Alex en de Moonshiners geboren. Ze richten zich erop om de blues en de rock een eigen van hen herkenbare draai te geven. En dat doen ze ook op de dubbelaar uit 2013, Moonset Moonrise, met L-I-T-O-L-M, zonder toe te lichten waar deze letters voor staan. Maar ze klinken wel. Deze twee uur blues loopt alweer op zijn einde met een uur Duitse en een uur Franse blues. Ik besluit met Big Des alias Phil Fernandez. Phil Fernandez is zwaar beïnvloed door de Chicago blues en in zijn gitaarbehandeling door Albert Collins en Johnny Guitar Watson. Met de stem ook nog van Omar Ken Dykes. Hij verblijft regelmatig in Amerika en dat al meer dan 20 jaar. Big Des nu met In the Meanwhile. Tot de volgende week in Let the Blues Get In.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft. In het gebied loopt een pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt en ook raakte niemand gewond. Bulgarije zei aanvankelijk niet te weten wat voor drone het was, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type is dat door Oekraïne wordt gebruikt om Russische drones en raketten af te leiden. Het ministerie van Defensie zegt erbij dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat dit opzettelijk is gebeurd. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag is de stemming, maar het lijkt een formaliteit, omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd in 2011 ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Vorige maand nam de vorige president, een bondgenoot van Orbán, gedwongen ontslag. De politie heeft vanmiddag na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in een bus getild en naar een plek buiten de stad gebracht waar de politie hen liet gaan, meldt Omroep West. 1 betoger zit nog vast, hij zou een agent in de arm hebben gebeten. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft Go Ahead Eagles met 4-1 gewonnen van Willem II. Eerder vandaag zorgde Telstar voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Later vanavond spelen PSV en Fortuna en AZ en ADO nog tegen elkaar. Komende nacht een afwisseling van opklaring en wat wolkenvelden. Het koelt af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wolkenvelden bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Goedenavond. In de komende 2 uur nemen wij u mee op een reis over de wereld van muziek. Een reis is niet gebonden door plaats, afstand of tijd. Doe het licht uit, haal diep adem en ontspan. Dit is Studio G.

Zaterdagavond, heel laat, tijd voor Studio G. En het lijkt alsof ik gisteren achter dezezelfde microfoon zat. Maar het is alweer een week verstreken. We zijn inmiddels aangeland bij aflevering 1234. 1, 2, 3, 4. En we begonnen met muziek van eigen bodem. Carol Emerald van haar album Deleted Scenes from the Cutting Floor Room. Cutting Room Floor, niet andersom, uit 2010. Het nummer heet Stuk en daarmee zijn we dus begonnen. Dan de tweede plaat. Dat is natuurlijk altijd het origineel van de cover die we aan het einde van vorige week gedraaid hebben. Toen hadden we het nummer Save Me in de uitvoering van Dragon Attack. Het origineel is van Queen. Is te vinden op het album The Game uit 1980 en het klinkt dan als volgt.

De muziekzender MTV heeft in de jaren 80 en 90 en ook wel daarna heel veel grote namen ontvangen voor hun unplugged sessies. Ze waren natuurlijk niet allemaal even unplugged, denk daarbij aan Bruce Springsteen. En Kiss die kon er ook wat van. Maar in 1995 hadden ze zowaar een overeenkomst met de Rolling Stones. Zij kwamen naar de MTV Studios voor een sessie. Ik heb daar 4 tracks van geselecteerd. Zo dadelijk het nummer Blood Red Wine, maar we gaan beginnen met Sister Morphine. Hier zijn de Rolling Stones.

Tot zover dan de Rolling Stones, min of meer akoestisch, en dat was goed te horen ook. Wel, de laatste twee tracks, natuurlijk Wild Horses en zeg, You Can't Always Get What You Want. Voor het album van deze week heb ik een aantal lange tracks genomen, dus ik heb nog één plaatje te gaan voordat we het album van deze week gaan. En daarvoor ga ik naar het album van deze week gaan en daarvoor ga ik terug naar 1984. John Lennon bracht toen het album Milk and Honey uit. En

Goed, voor de ene laatste keer gaan we duiken nemen in de LP-verzameling. We zijn aangekomen bij de Electric Light Orchestra, het album ELO 2. Het album staat ook bekend als The Lost Planet en kwam uit in 1973. Twee tracks van zo'n 7 minuten in dit eerste uurtje. Zo dadelijk het nummer Rollover Beethoven, heel bekend natuurlijk. En de eerste plaat is Mama.

in mijn ogen en oren een van de beste versies van de rol over Beethoven. Gewoon vanwege het complete verhaal. Klassieke muziek, klassieke instrumentarium, alles zit erin. Straks in uur 2 heb ik nog twee tracks van het tweede ILO-album. Wij zijn toegekomen aan de slotplaat van dit eerste uurtje. En dat gaat wat rustiger. We gaan naar Sade. In het jaar, eventjes spieken, 1988 kwam het album Stronger Than Pride uit. En we gaan natuurlijk afsluiten met Sempre Hay Esperanza.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. Een agent raakte daarbij gewond en moest voor controle naar het ziekenhuis. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met daaraan vast een caravan. De bestuurder negeerde een stopteken, waarna een inzittende de caravan wist los te koppelen en de auto er op hoge snelheid vandoor ging, schrijft Omroep Brabant. In Uden reed de bestuurder met de gestolen auto in op de politiewagen en reed daarna door. 3 kilometer verderop werd de auto gevonden. De inzittenden zijn spoorloos. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag is de stemming, maar die lijkt een formaliteit omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd destijds ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 11 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Een jongen van 15 heeft in Oud-Beierland waarschijnlijk een groot ongeluk voorkomen. Toen hij als bijrijder zag dat de 22-jarige bestuurder van een bestelbusje onwel werd, nam hij het stuur over. De jongen stuurde het busje op een bedrijventerrein de berm in, waar hij op een geparkeerde aanhanger botste en tot stilstand kwam. Een woordvoerder van de politie spreekt bij de regionale omroep Rijnmond van een heldendaad. De jongen bleef ongedeerd, de bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met hem gaat. Het weer, vannacht opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. Maxima dan tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Goedenavond. In het komende uur nemen wij u mee op een reis over de wereld van muziek. Een reis niet gebonden door plaats, afstand of tijd. Doe het licht uit. Haal diep adem en ontspan. Dit is nog een uur Studio G.

Uur 2 van Studerij starten we met muziek van 40 jaar oud. De Moody Blues brachten toen het album The Other Side of Life uit en dit was de titeltrack. Vanwege de lengte gaan we gelijk door naar deel 2 van het album van deze week. Het album ELO 2 van de Electric Light Orchestra. Bijna 20 minuten Electric Light Orchestra naar voor de boeg, zo dadelijk het nummer Kuyama. Maar we gaan beginnen met From the Sun to the Earth met als subtitel Boogie No. 1.

was over dan Electric Light Orchestra's tweede album. Voor volgende week, zoals gezegd, het laatste LP'tje die we gaan draaien. En het is er eentje van Dana. In 1976 kwam het album Love Songs and Fairy Tales uit. En op die album heel veel covers. Eén daarvan is Never Gonna Fall in Love Again. Hier is Dana.

Na daarna draaiden we nog 3 plaatjes non-stop. Na daarna meteen Rob de Nijs met Iets van een Wonder. De titeltrack van het gelijknamige album uit 1994. En dat nummer had ook zo kunnen plaatsvinden in de cover. Daarna was de beurt aan Elbow van het album Seldom Seen Kid uit 2008. Het bekende One Day Like This. En zojuist Coldplay Fix You. Een track van het album X and Y uit het jaar 2005. Met al deze platen zijn we dan nu inderdaad toegekomen aan de cover van deze week. En dit keer gekozen voor Midnight Train to Georgia. In 2008 werd het gecoverd door Neil Diamond op zijn album Dreams. En dan klinkt Midnight to Georgia als volgt.

Dus als tweede plaat het origineel uit 1973. Nou, Neil Diamond, zijn we toegekomen aan de laatste plaat van vandaag in Studio G. En dat wordt er eentje van Genesis. Na Genesis maken we plaats voor het nieuws. En daarna natuurlijk de nachtprogrammering tot aan de vroege zondagochtend. Studio G zit erop. Ik bedank u voor het luisteren. Graag tot volgende week. En met de Burning Rope van het album en Then There Were Three sluiten we dit programma af.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de provincie British Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou getroffen zijn. De dunbevolkte regio staat bekend om wijnproductie en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn 4 mensen om het leven gekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 van de slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in bergachtig en dicht bebost gebied in het Nationaal Park Tijuca bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlakbij de grens met Roemenië ontploft. Niemand raakte gewond. Bulgarije zei eerst niet te weten wat voor drone het was, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type was dat door Oekraïne wordt gebruikt om Russische drones en raketten af te leiden. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. Een agent raakte daarbij gewond. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met daaraan vast een caravan. Nadat de bestuurder een stopteken had genegeerd, koppelde een inzittende de caravan los en ging de auto er vandoor. In Uden reed hij in op de politiewagen en werd 3 kilometer verderop gevonden. De inzittenden zijn spoorloos. Het weer, helder en het koelt snel af vannacht naar 10 tot 18 graden en lokaal is er kans op mist. Morgen overdag veel zon, afgewisseld met wat wolkenvelden en het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Het is een mooie samenwerking tussen een Canadese band en een Amerikaanse band. De Canadese band is Art of Dying. De Amerikaanse band is Adelita's Way. Samen maken ze dit nummer Step Up, Step Up. En dan hoor je als opener van Schouten bij Nacht. I wanna be there when the world starts turning. Anything that doesn't kill me makes me stronger. Mooie teksten zijn dat, hè? Hey, welkom bij Schouten bij Nacht. Een uurtje metalmuziek en rockmuziek zoals je dat inmiddels gewend bent. Met daarin natuurlijk de vaste onderdelen. Zo hebben we daar de Killer Classic. Gaan we 25 jaar terug in de tijd naar het album van de Clutch. Dat heet Pure Rock Fury. Wel een actueel nummer. Open Up the Border. In de oerknal. Net even iets minder ver terug naar het jaar 2003. De Duitsers van Masterplan brachten toen een debuutalbum uit. Het heet uiteraard ook Masterplan. Je hoort zometeen Crystal Night. En in de showcase zijn we toen de laatste week van het album van Alice Cooper. Dat heet Trash. Komt uit het jaar 1989. Je hoort zometeen Poison. De Rock 13, de nummer 1, is van Dogstar. En de nieuwe binnenkomer is van Nickelback. En dit is uit Australië. Winter on Venus. Nothing is wrong.

Het is een band die is samengesteld uit leden die vooral van andere bands bekend zijn. Michael Sweet kennen we bijvoorbeeld. Joel Hoekstra heeft zijn eigen band en speelde natuurlijk ook gewoon in Whitesnake. Marco Mendoza op bas en Tommy Aldridge op drums en op de zang Nathan James. De band noemt zich Iconic, dat mogen ze wel doen denk ik gezien de reputatie van de mannen. Afkomstig van het tweede album Take Me To The Place hoorde je en daarvoor uit Australië. Ik vond hem best leuk. Winter On Venus, zo heet de band, and Nothing Is Wrong. We gaan 25 jaar terug in de tijd. Killer Classic. Komen we uit in het jaar 2001 met het album Pure Rock Fury van de band Clutch. Ik zei het al, ze bezingen een nu actueel onderwerp. Kijk maar naar vorige week in Ceuta. Dit is Clutch en Open Up The Border.

Twee bands uit de Maryland, Amerika. Any Given Sin is dit. Ze hebben het over de Lifeline. En daarvoor tevens uit Maryland. In de kinderklassieker van 25 jaar geleden. De band Clutch. Van het album Pure Rock Fury. En ik zei het al, een zeer actueel onderwerp de laatste tijd. En zeker vorige week. Als je kijkt naar Ceuta. Open up the border. Die was een tijdje open, kan ik je vertellen. We gaan even kijken naar de Rock 13. Je weet wel, de eigen hitlijst van Schouten Benacht. De nieuwe binnenkomer, die hoor je straks, is van Nickelback. En die heet Rattle the Cage. En deze band heeft een ontzettend bekend lid in zijn gelederen. Maar niet kennen we hem van de muziek, we kennen hem vooral van zijn films. Keanu Reeves, wie kent hem niet? Maar hij maakt ook gewoon lekkere muziek. Hij is de bassist van deze band. Verder in deze band Robert Mailhouse op de drums. En de zanger en de gitarist is Brad Domrose. Over het algemeen... Lekker dit. This is all in now.

0: Het was een tijdje stil rondom de Canadese band Nickelback. En opeens waren ze daar met een nieuwe single. Ze komen nieuw binnen in de Rock 13 ook, Rattle the Cage. En er wordt Dogstar, de band van Keanu Reeves. Er zijn weinig mensen die ervan houden. Ze worden over het algemeen flink afgeschreven als ze een live optreden hebben gehad. Maar ik vind het gewoon lekkere muziek. Voor de eerste week op de nummer 1 positie, Dogstar en All In Now. We gaan weer terug in de tijd. Terug naar het jaar 2003.
1: Soms wil je weten hoe het begon met een band. Hoe klonken ze in het verleden toen ze nog niet bekend waren? Toen ze nog optraden voor twee mannen in een paardenkop. En nog zelf liepen te slepen met een apparatuur. De eerste schouten bij nacht.
0: In de Oerknal gaan we altijd even kijken naar het debuutalbum van een band. Ze hebben net nieuwe muziek uit in het jaar 2026. De Duitse band Masterplan. Maar het begon allemaal in het jaar 2003 met een debuutalbum. En dat noem je zoals de band heet. 80-90% is dat eigenlijk altijd zo. Er waren twee heren die voorheen in Halloween speelden, maar ze werden daar ontslagen. En ze dachten, ja, dat is leuk, maar dan gaan wij gewoon onze lekkere eigen band oprichten. Eén van de originele leden, de gitarist, bestaat nog steeds in de band, Roland Grappo. De rest is allemaal alweer een keer vervangen. Maar ze maken nog steeds heerlijke, lekkere muziek. Dit is Crystal Knight.

Ze gaan al mee sinds begin jaren 80. Ze bestaan dus al heel even. Ze zijn een klein tijdje uit elkaar geweest, dacht ik dat we kunnen herinneren. Maar ze hebben inmiddels wel weer nieuwe muziek uit. Op Beasts and Plagues, zo heet het nieuwe album. Het nieuwe album van X-Master. En daarvoor uit Duitsland, ik zei het al, Masterplan in het kader van de Oerknal. Je hoorde hen met Crystal Knight. Schouten van Acht, een uurtje metal muziek, een beetje rock, een beetje hardcore, een beetje van alles wat. Het is maar net wat, waar ik zin in heb eigenlijk. Daar komt het in feite op neer. Heb jij nog leuke suggesties? Heb jij ergens zin? Dan laat het even weten. Eddie@schoutenbijna.net. Gaan we even kijken naar een dame. Talia Hoyt. Dan zou je denken, die komt uit Scandinavië. Maar goed, ze woont gewoon en is geboren in Colorado, United States of America. Ook zij heeft nieuw werk uit.

Zelden.

0: ze zijn met z'n vieren. Ze komen uit Texas. Kingdom Collapse, zo heet de band. I'm a survivor, ik ben een overwinnaar. En daarvoor hoorde je Talia Hoyt. Ja, ik zei, ze komt misschien uit Scandinavië, maar Hoyt is een over het algemeen toch wel bekende Amerikaanse naam. Zij heeft ook nieuw werk uit, When the Skies Fall. Je hoorde daarvan All You Want.
1: Dames en heren, jongens en meisjes, dit is de Schouten bij Nacht. Showcase.
0: We zijn alweer toe aan de Schouten bij Nacht Showcase. Je weet wel, we gaan één album centraal stellen en dat doen we maar liefst 4 weken lang. De afgelopen weken en ook deze week staat het album van Alice Cooper centraal. Dat komt uit het jaar 1989. Het heet The Trash. De beste man is inmiddels 78 jaar. Treedt nog steeds op, maakt nog steeds mooie muziek. We zijn toe aan de 4e en laatste week. Volgende week een nieuw album. En ja, dit is toch wel het beste nummer van dit album. In de laatste week Alice Cooper en deze. Poison.

Ik zei het al, de beste man is 78 jaar oud. Treedt nog steeds op, maakt nog steeds muziek. Maar wij gingen 4 weken lang terug naar het jaar 1989. Alice Cooper bracht toen het album Trash uit. En in de laatste week van het album hoorde je Poison. Volgende week een nieuw album wat we centraal gaan stellen. Heb je nog leuke ideeën? Laat het even weten. eddy@schoutenbijnacht.net. Gaan wij ter afsluiting nog even naar Finland. De band heet Oddland. En het is Soar in dit nummer. En het is best lekker weer. Ik dank je voor het luisteren. Ik hoor je heel graag volgende week weer. Doegie.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de provincie Brits-Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest. Een deel van het gebied zit zonder stroom. De dunbevolkte regio staat bekend om de productie van wijn en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in bergachtig en dicht bebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6 die zich voor een helikopter rondvlucht had opgesplitst in 2 groepen. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Dinsdag stemt het parlement over de voordracht. In Uden in Noord-Brabant is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. 1 agent raakte daarbij gewond. Bij Volkel zagen agenten de auto rijden met een caravan erachter. Nadat de bestuurder een stopteken had genegeerd, koppelde een inzittende de caravan los en ging de auto er vandoor. In Uden reed hij in op de politiewagen. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking. Kans op mist, overdag veel zon en wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: de omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de provincie British Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. De dunbevolkte regio staat bekend om de productie van wijn en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4de dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in een bergachtig en dicht bebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6 die zich voor een helikoptervlucht had opgesplitst in 2 groepen. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baká, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag zonnig, maar ook bewolking. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.